0: will fade eventually. So if our time is running out, day out.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
3: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
2: De partij van Basten-Batenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
1: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
0: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties?
2: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
1: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien, de minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
6: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
5: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen op deze donderdag. Het is vandaag hemelsvaart. Dus heel veel mensen die zijn vandaag ook gewoon lekker vrij. Maar niet voor iedereen is dat zo. Waarschijnlijk als jij ambtenaar bent of zo'n een functie hier zo bekleed of werkzaamheden doet die een beetje te maken hebben met het alledaagse leven. Dus bijvoorbeeld je bent juf. Dat soort dingen. Dan heb jij vandaag waarschijnlijk vrij. Maar werk jij bijvoorbeeld in de horeca, ik noem maar wat. Dan is er een grote kans dat jij vandaag wel gewoon moet werken. Dus dat varieert natuurlijk een beetje. Maar jij bent vandaag niet alleen. Want ik sta hier ook gewoon te werken, jongens. Ja, echt waar. En ik kan je wat verklappen. Want normaal, als ik hier dus in de ochtend aankom, is het... in de bieb is het natuurlijk nog gesloten. Maar hier achter mij in de stad zie ik het al wat meer opleven. Het is nu dus 12 minuutjes over 7, bijna 13. En ik kan vertellen, het is nog aardig rustig buiten. Misschien is dat een combinatie van natuurlijk dat heel veel mensen vrij zijn en zoiets hebben van, Sen. Ame hoela, ik lig nog lekker in mijn bedje. Wat ik begrijp. Of het kan natuurlijk te maken hebben met het weer. Want jongens, het is niet best. Het is niet best. Maar voor de natuur wel heel erg fijn. Als je vandaag vrij hebt, blijf lekker in je bedje liggen. Ik zorg dat je lekkere muziek hebt en dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt.

De Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

How Deep Is Your Love van Calvin Harris. En daarvoor hoorde je Miles Away van Offenbach. Ja, en het is lekker vroeg in de ochtend, jongens. Op dit moment zitten we bijna 7:55. En ik ga vandaag gewoon lekker de lijnen weer opengooien. Net zoals dat heel veel mensen vandaag lekker vrij en rust hebben, is het ook te merken hier zo om mij heen. Normaal ook, de beep is altijd nog gesloten als ik een uitzending maak. Laat ik dat even vooropstellen. De BIEB is natuurlijk, de BIEB waar ik het over heb, is de Centrale Bibliotheek. Staat op het Spui. Daar hebben wij dus een studio in. En daar maken wij dus heel vaak een uitzending. En ik dus iedere ochtend. En rond dit tijdstip normaal, dan kijk ik een beetje zo over mijn schouder naar achter. En nou, voor de mensen die heel erg bekend zijn met de BIEB, die weten natuurlijk dat het van allemaal glaswerk is. En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik de stad echt ontwaken. Dat vind ik trouwens echt heel leuk om te zien. Want je ziet dan mensen met haast. Je ziet mensen die chagrijnig voorbij lopen. Je ziet mensen die blij voorbij lopen. Je ziet mensen die al een koffietje hebben gehaald. Ja, je ziet echt van alles. En ik hou sowieso echt wel van mensen kijken. Soms denk ik ook wel dat ik iets te lang kijk. Maar dat is een ander verhaal. En nu als ik naar buiten kijk, dan zie ik nog vrij weinig gebeuren. Ik zie op dit moment letterlijk 1, 2, 3 mensen lopen. En ik heb ook niet het idee dat ze naar werk gaan. Want twee daarvan die lopen met een sporttas op hun rug. Ook van een bepaalde sportschool. En ze hebben sportkleding aan. Zou het dan zo zijn dat ze gaan sporten? Ja, ik weet het niet. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jij vandaag met Hemelsvaartdag dus gaat doen. Ga je naar het werk of ben je vrij? Laat het even weten. De lijnen die zijn open. Dat kan naar 070-307-8899. Dat kan je laten weten door een WhatsApp te sturen. Dus je kan mij niet bellen, maar stuur even een appje. En misschien breng je mij op ideeën, want straks om 10:00, als de show klaar is, ben ik eigenlijk de rest van de dag ook vrij. En dat is voor mij ook wel best wel bijzonder. Dus als er nog speciale dingen zijn, wil ik het wel graag weten. Er is vandaag wel iets speciaals te doen in verband met Hemelsvaartsdag. En dat vertel ik jou zo.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Vanaf 1 juni wordt er groots gewerkt aan het Rijkwijkseplein. De HTM en de gemeente vervangen daar tramsporen en asfalt. Tot begin oktober moeten reizigers en wegmisbruikers rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Goed nieuws voor sportliefhebbers. Vanaf 28 mei kunnen lopers zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon Die Heek. Meld mediapartner Omroep West. Op 1 november wordt er door de deelnemers door Den Haag en het Westland gelopen. Vandaag, op Hemelsvaartdag, komen gelovigen uit tientallen kerken samen in de Grote Kerk voor een gezamenlijke viering. De dienst begint om 10:30 en is toegankelijk voor iedereen, ook zonder kerkelijke achtergrond. En dan het weer van vandaag. Het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Er is zelfs kans op onweer en hagel. In de loop van de dag komt er af en toe zon door en het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Tell me more. Lekker Haagse muziek. Tell me more van Son Mieu. Ja, en het is vandaag dus Hemelsvaartdag. Ja, en voor veel mensen betekent dat dus lekker een dagje vrij. Ik ben ook nog steeds op zoek naar wat jij dus vandaag gaat doen. Dat kan je laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. Maar eerlijk is eerlijk, wat is Hemelsvaartdag nou eigenlijk? Nou, Hemelsvaartdag, dat komt dus uit het christendom. En dat wordt altijd 40 dagen na Pasen gevierd. En volgens het verhaal is dit de dag dus dat Jezus naar de hemel ging. En ja, dat is dus best wel een bijzonder moment. Maar ja, als je heel eerlijk bent, voor veel mensen is het tegenwoordig gewoon uitslapen. Misschien even rust nemen of misschien juist een achterstallige werk bijwerken. Of gewoon even lekker naar buiten als het weer mee zit. Ik kan je vertellen, dat is vandaag niet zo. Dus vandaag ga je misschien een regendans doen. Dat kan ook. Dat kan ook heel bevrijdend werken. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat nu vooral gebeurt met ja, Hemelsvaartdag. En ja, de meeste mensen die staan dus er niet echt bij stil van wat het dan dus eigenlijk precies is. Maar wat Hemelsvaartdag eigenlijk een beetje bijzonder maakt, is dat het wel eigenlijk een beetje zo'n onverwachte vrije dag is. Ineens zo midden in de week ook. Ja, het is al eind van de week, maar het is niet zeg maar een vrijdag. Het is niet een maandag. Het is een donderdag. Het is ineens, oh ja, morgen zijn we vrij. En dat brengt me ook gelijk een beetje terug op die tijd dat je nog op de basisschool zat. En dan ineens hoorde je random, we hebben studiedag. Dan hoef je niet te komen. En dan was je ineens random een dag door de week vrij. En dan vond je het al zo leuk. En vroeger begreep ik die term ook nooit, studiedag. Maar nu dat ik ouder ben wel. Want dat is gewoon een dag dat de docenten gewoon gaan werken en jij als kindje gewoon lekker vrij bent. Maar heel veel mensen die dus nu vandaag vrij zijn met Hemelsvaartdag, die maken er ook gelijk een lekker lang weekend van. En je hebt ook gelijk. Want technisch gezien, dan neem jij dus de vrijdag vrij. Dat kost jou één vrije dag. Maar je hebt 4 dagen achter elkaar vrij. Jongen. Snap je? Dat is gewoon hartstikke slim. Nou, in ieder geval, wat je ook vandaag gaat doen. Of jij vandaag dus bezig gaat zijn met bijvoorbeeld religie. Als je zelf misschien christen bent of je naar de kerk gaat of niet. Of je iets leuks gaat doen. Wat het ook is. Je kan ook gewoon lekker helemaal rust pakken en niks doen. Want vandaag mag het allemaal.

0: Het is tijd voor
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2002. Je staat op het basketbalveldje, nieuwe outfit aan. Beetje showen, beetje lachen. Je bent een tiener, jee. En iemand roept je naam, maar niet gewoon je voornaam. Ineens ben je Jenny. En niet zomaar Jenny. Ineens ben je Jenny from the block. En ja hoor, dat is ook de tune waar we dus naartoe gaan. Jenny from the block van Jennifer Lopez. Dat was echt gewoon een klassieker. Hij kwam binnen, hij gaf een goede vibe en echt een beetje zo girl power ook. Ja, en de track die was overal te vinden. Je kon hem gewoon op tv zien of verschillende kanalen die het destijds allemaal uitzenden. En het was echt zo een song waarbij je jezelf een beetje zo main character voelde. Dat als dat nummer aanstond en die videoclip, dat je dacht, oh hell yeah. En dan voelde je jezelf ook een beetje Jenny van de Block en begon je mee te dansen en te doen. Zo ging dat in die tijd. Dus ja, de classic van vandaag in Sanji's Classic is Jenny van de Block van Jennifer Lopez. Children.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
8: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
7: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Ja, je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is 8:06. En ja, ik kijk naar buiten en het lijkt gewoon donkerder te worden. Normaal wordt het gewoon steeds lichter. Komt het zonnetje op. Maar ik zie vooral heel veel wolken. Oh jee, oh jee, oh jee. Nou, mocht jij straks naar buiten gaan, wil ik jou één ding even adviseren. Doe een trui aan. Pak een winterjas of een tussendoor herfstachtige jas. Want het is koud. Het is nat. Het is gewoon herfstachtig weer, als ik zelf hier mijn mening over mag geven. Vanochtend ook, ik was me aan het aankleden en ik dacht, keuzestress, keuzestress, keuzestress. Wat doen we vandaag aan? Ik vind dat sowieso best wel lastig. Want het weer in Nederland, ja, het gaat alle kanten op. Ik dacht, weet je wat, ik pak gewoon een trui. Ik heb een trui gekozen die ja, wel warm is, maar niet te warm. Lekker groen, mijn lievelingskleur. En ik dacht, die doe ik aan vandaag. Ja, en dan komt dus weer stap 2. Welke jas neem je mee? Ja, ik heb daar ook altijd zoveel stress in. Want ik heb een best wel dikke winterjas. Dat is dan net weer te warm, denk ik. Wel fijn voor de regen. Maar uiteindelijk heb ik mijn herfstachtige tussendoorjas meegenomen. Ik weet niet. Ik weet niet in welke categorie ik deze jas kan plaatsen. Maar hij is zeg maar te koud voor de winter. Te warm voor de zomer. Te warm eigenlijk voor de lengte, voor de lente ook. Hij is zeg maar net als het een beetje zo, ja, dit weer is eigenlijk, is het wel chill. Alleen er is één ding minder chill. En dat is dus dat die jas niet gemaakt is voor regen. Het is, ja, ik noem het zelf een potloodventerjas. Het is zeg maar zo'n jas die tot ongeveer je enkel komt, maar het is van stof. En, ja, en die sla je dan zo dicht om je heen. En ja, ik ga altijd kleren onder, maar dan zou je in principe zo waza kunnen doen. Nou, dat doe ik dus niet. Dus die jas heb ik aan. Nou, dat is wel echt perfect, want buiten had ik het dus niet koud. Het is alleen wel lastig, want ja, als het nou heel hard regent, ja, dan krijg je van die natte schouders. Daar gaat het dan voor als eerste doorheen drukken, die regen. Dus in ieder geval, wat ik jou wil meegeven is, neem die paraplu mee. Ik doe dat nooit. Ik denk altijd dat ik weer of regenbestendig ben. Neem een parapluutje mee. Denk aan je outfit, want jongens, het is koud. Woehoe.

0: Haagse Spotlight.
1: Deze week staat bij mij JM in de Haagse Spotlight. En in de Haagse Spotlight daar word je een week lang hier zo in de uitzending gedraaid. En JM is niet zomaar iemand. Hij is zelf super getalenteerd. Hij is artiest, producer. Je kan bij hem in de studio komen. Hij geeft workshops. Ik vergeet sowieso een hele hoop wat hij allemaal doet en kan. Goedemorgen, JM.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, juist. Ja, hoe is het?
2: Ja, het gaat goed. Ik mag niet klagen.
1: Je mag niet klagen. Jij bent altijd op muzikaal vlak zo actief bezig. Hoe gaat het momenteel? Want je hebt ook weer een nieuwe track uitgebracht.
2: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk altijd met muziek bezig, inderdaad. Ik heb zelf wel een stilte gehad van 7 maanden... omdat ik eigenlijk gewoon veel te druk was en een keertje heb toegegeven aan die drukte. Normaal gesproken drop ik elke maand natuurlijk nieuwe muziek. En dat gaat vanaf nu dus ook gebeuren. Ik heb afgelopen vrijdag een nieuw nummer gedropt, genaamd Solterra. En nu kan je eigenlijk weer maandelijks wat van me verwachten. De volgende staat al op me te wachten op 22 mei. Dan komt 12 juni, dan komt 26 juni. Dus alles staat al een beetje klaar.
1: Ja, perfect. Goed zo. Ja, je zegt het net al, Solterra. Ik spreek het waarschijnlijk minder mooi uit dan dat het hoort. Dat is Spaans. Je maakt dus ook Spaanse muziek.
2: Ja, klopt. En ergens ben ik nog met mezelf aan het sparren om dit jaar zeg maar weer een beetje de Nederlandse kant ook op te pakken.
1: Toch wel?
2: Ja, zoals ik voorheen deed, dus wel een beetje blenden. Dus niet volledig Nederlands, maar wel gewoon Nederlands met wat Spaans er doorheen ook. Want ik heb een paar nummers die het op die manier wel goed hebben gedaan. En ik woon toch in Nederland, weet je. Dus ja, aangezien ik toch meer muziek wil droppen, is dat een reden om meer te doen. Dan kan ik beide landen een beetje serven.
1: Ja, dat is waar. Ja, want je bent zelf al heel lang bezig. En vroeger maakte je inderdaad eerst Nederlandse muziek. En toen deed je een paar keer die Spaanse woorden erdoor. En toen weet ik nog, toen zei ik tegen jou, ja, JM, hou eens even op. Jij moet de Spaanse muziek gaan maken, jongen.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Maar bij mij was dat destijds. Eigenlijk ben ik zelfs erin gerold omdat het mij een beetje gevraagd werd vanuit DJ's toen Letten een beetje opkoming was. Je spreekt toch Spaans, kan je een Spaans nummer maken? Oké, heb ik gedaan. En volgens mij, eigenlijk het eerste nummer wat online kwam was gelijk een beetje gebloot. Kwam onder allemaal reclames van radiozenders, kwam op onder X on the Beach, MTV, weet ik veel wat allemaal. Dus ik moest een beetje blijven hangen daar. Of tenminste, er werd meer gevraagd daarvan, dus toen heb ik het ook natuurlijk gedaan. En het is me niet slecht afgegaan.
1: Nee, toch? Nee, super. Ja. Ja, want jij maakt zelf dus muziek, maar je doet ook voor andere mensen, werk je als producer. Dat zijn best wel veel verschillende rollen die je dan aanneemt.
2: Klopt.
1: Hoe lukt het jou om dat te combineren?
2: Ik zet eigenlijk gewoon het ene petje af en het andere petje op. Dus zodra ik als engineer zit, dus als opnamepersoon, dan ben ik daar meer om je op te nemen, misschien te begeleiden waar nodig is. En dan laat ik eigenlijk het petje artiest zijn helemaal vallen. In plaats van dat ik dan ga zeggen, nee, je moet dit doen, ik zal dat doen. Laat ik dat gewoon los. Laat ik die creativiteit van die artiest lekker vloeien. En dan probeer ik alleen een beetje met puntjes aan te stippen waar misschien iets beter kan of zo. Maar ik probeer niet zeg maar het project over te nemen.
1: Ja, lukt dat af en toe? Denk ik misschien dat je wel vanaf je andere pet denkt, nee. Juist.
2: Ja, maar daar ben ik overheen gegroeid. Op het, denk echt de eerste 2 à misschien zelfs 3 maanden had ik er wel een beetje moeite mee. Dacht ik van, ja, maar waarom zou ik die persoon niet helpen? Maar ja, kijk, niet iedereen is op een bepaalde level als dat jij bent, zeg maar. Misschien kan iemand het nog niet aan. Misschien is het iets wat iemand helemaal niet zou willen doen. Ja, dan ga ik niet mezelf opdringen van, doe dit. Want je moet gewoon jezelf natuurlijk kunnen blijven. Vooral als je artistiek bezig bent. En daar heb ik een beetje terughoudend moeten zijn. Maar vanaf daarna is het eigenlijk makkelijker voor mij geworden om in te zien van, oké, hier heb jij misschien een beetje hulp nodig of niet. En daar kan ik dan bij helpen. En zo niet, dan hou ik mijn mond. En ik geef ook altijd aan van, weet je, als je ergens vastloopt, laat het weten. Want als ik het niet merk, dan kan ik alsnog inspringen.
1: Ja, precies. Nou, jij gaat zo meteen ook dus hier een Spaans nummer lekker live doen voor ons.
2: Yes.
1: Ja, ik heb zoiets van, zullen we even dat nummer doen en dan nog heel even terugkomen? Ben jij er een beetje klaar voor? Ja, ik denk dat jij ook wel weet hoe ik dat altijd doe. Ik zeg altijd, ja, kondig lekker jezelf aan, dan start ik hem in. Dus als jij er klaar voor bent.
2: Ja man, JM Fuego met het nummer Solterra afgelopen vrijdag gereleased. Ga hem checken en check hem nu natuurlijk.
3: Shout out to the producer, Pom Sompro natuurlijk.

0: Heerlijk, heerlijk. Deze is dus afgelopen vrijdag uitgekomen.
1: Afgelopen vrijdag, inderdaad.
0: Yes, heerlijk. En jij gaat dus, nu zei je net, heel veel nummers uitbrengen achter elkaar. Komt dan ook een album aan of een EP?
1: Nee, niet per se. Ik moet eigenlijk een beetje terugkomen weer. Want 7 maanden in de tijd van nu, toch, dingen gaan heel snel. En ja, 7 maanden, dat kan al heel snel als misschien 10 jaar of zo voelen. Dus ik moet even weer terugkomen. Weer laten zien dat ik er ben natuurlijk. En gewoon even de draad weer
0: oppakken. Even de draad weer oppakken, ja, voor jezelf. En staan er nog dingen op de agenda qua samenwerkingen of optredens?
1: Nu ik erover nadenk, heel toevallig zijn de komende 3 tracks... zijn samenwerkingen met dames. Heb ik eigenlijk ook niet heel vaak. Even kijken, van 22 mei is in samenwerking met Divara. Is een artiest, Dominicaanse artiest uit Amsterdam. 12 juni met Ellie Santana, die ken je wel, dus dat is vanuit Den Haag. En die daarop volgt is met Nyarko.
0: Kijk.
1: Een internationale track.
0: Ja, perfect joh. Heerlijk. Lekker bezig. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus nog 1 keer, waar kunnen ze jou online vinden? Eigenlijk overal JM Fuego.
1: JM Fuego, inderdaad. En als je dat niet ziet, dan zie je wel JM Got That Fuego. Dan zie je eigenlijk de producer kant van mij, engineer kant. Wanneer ik beats maak, wanneer ik opnames doe. Dus eigenlijk het petje wat soort van niet een artiest is.
0: Wat niet een artiest is. Ja. Dus ja, dus ook voor gewoon inderdaad niet de artiesten dingen. Maar wil jij misschien een workshop volgen of zelf een track opnemen? Ja.
1: Letterlijk.
0: Dan is dit je man.
1: Ja, toch.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Vanaf 1 juni wordt er groots gewerkt aan het Rijkwijkse plein. De HTM en de gemeente vervangen daar tramsporen en asfalt. Tot begin oktober moeten reizigers en wegmisbruikers rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Goed nieuws voor sportliefhebbers. Vanaf 28 mei kunnen lopers zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon Die Heek, meldt mediapartner Omroep West. Op 1 november wordt er door de deelnemers door Den Haag en het Westland gelopen. Vandaag op Hemelsvaartdag komen gelovigen uit tientallen kerken samen in de Grote Kerk voor een gezamenlijke viering. De dienst begint om 10:30 en is toegankelijk voor iedereen, ook zonder kerkelijke achtergrond. En dan het weer van vandaag. Het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Er is zelfs kans op onweer en hagel. In de loop van de dag komt er af en toe de zon door en het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: plaat van de week.
1: Deze week heb ik een plaat genomineerd wat ook helemaal te maken heeft met waar Den Haag momenteel helemaal voor staat en ook mee bezig is. En dat is natuurlijk tot 16 mei kleurt de stad helemaal Pride. Er zijn tot 16 mei allemaal activiteiten hier zo in de stad te beleven wat allemaal te maken heeft met Pride. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag heb je de Pride Walk. Dan gaan ze ook door het centrum heen lopen. Er zijn meer dan 70 activiteiten. Leuke voorstellingen, workshops die je kan volgen, maar ook serieuze gesprekken. Dus ik dacht bij mezelf, ja, nu we daar toch in het teken van staan, ga even op zoek naar een plaat die daar heel erg goed bij past. Nou, en er is eigenlijk ook maar één nummer wat eruit kan komen. En dat is, of course, Born This Way van Lady Gaga. Dat nummer is gewoon een soort anthem geworden. Dat is gewoon het nummer wat hiervoor staat. Als je het nummer hoort van dan, hoe het al begint, dan denk je, ja, dit past perfect bij deze week. Nou, nu ben ik ook nog op zoek dus naar een plaat voor volgende week alvast. En ik heb zoiets van, ik ga jou mee laten denken. Volgende week zitten we in week 21, dat is de week van 18 mei. Heb je zoiets van, nou Sen, dit of dat gaat in deze week gebeuren? Laat het dan vooral even weten, want ik ben heel erg benieuwd. Ik koppel graag zeg maar de plaat van de week aan gebeurtenissen. Jij kan dus voor volgende week alvast een leuke inzending doen. Ja, als jij een goede reden hebt waarom dat nummer dan de plaat van de week moet worden, dan kan je dat sturen naar 070-307-8899. En wie weet selecteer jij dus de plaat van volgende week. Maar eerst de plaat van deze week. Born This Way van Lady Gaga.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Rather Be van Clean Bandit. Ja, en aankomend weekend gaat er natuurlijk weer gesport worden in onze stad. En kan je op Den Haag FM altijd lekker luisteren naar Sportsignaal. En op dit moment heb ik namelijk Vieron aan de lijn. En hij gaat ook ons alvast helemaal op de hoogte brengen van wat er dit weekend qua sport te doen is. Of vooral ook te zien is in onze stad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik zit meteen even te kijken wat het weer precies gaat doen. Maar het schijnt in ieder geval ietsjes minder hard te regenen dan dat het nu doet. Dus dat geeft in ieder geval lekkere sportomstandigheden.
0: Ja,
1: daar,
0: precies.
1: Daar was het mij vooral om te doen natuurlijk.
0: Ja, het schijnt inderdaad weekend beter te worden, ja.
1: Ja, nou, het wordt nog wel frisjes, maar dit wordt helaas niet zulk weer als afgelopen zaterdag. Toen zat ik bij wedstrijd PGS Vogel ODB, waar ODB dan kampioen kon worden. Maar ze redden het net niet. Ze wonnen wel, maar ja, ze waren afhankelijk van andere resultaten. Ja, toen stond ik de hele dag vol in de zon, blosjes op mijn wangen. Was ik een beetje rozig toen ik thuis kwam, zeg maar. Ja, ik denk niet dat er dit weekend in gaat zitten, ook al zijn we waarschijnlijk wel bij die kampioenswedstrijd nu wederom van ODB. Maar het is altijd wel fijn als het weer een beetje mee zit. Helaas.
0: Ja, precies. Ja, dus misschien nog een paraplu. Maar ik weet niet of het gaat regenen, maar you never know.
1: Nou, ik denk dat nog maar een parapluutje meenemen, denk ik, hoor. Niet dat ik een enorme weerman ben. Maar ik hou er altijd wel een beetje rekening mee met dat als we onze verslaggevers hebben, dat die dan in ieder geval droog kunnen zitten als het echt gaat regenen. Dus dat ik wel even zorg dat we bij wedstrijden zijn waar er in ieder geval een overkapping of een tribune is. En dan moeten we daar even gaan puzzelen waar we dan precies uitkomen dit weekend.
0: Ja, je zegt even puzzelen waar we uitkomen dit weekend. Want zijn er al dingen die jullie wel op het oog hebben, waar je denkt van, oh, dat is wel heel interessant, waar we waarschijnlijk...
1: Ja, wat ik zeg, ODB, die gaan gewoon kampioen worden. Dat kan naast die anders. Ze hebben de laatste wedstrijd nu dus 3 punten voor een gelijkspel tegen een mindere ploeg. Kwik is voldoende. Nou, vorige week waren wij ook bij de wedstrijd van SVC 08. Die konden kampioen worden. Die zijn kampioen geworden. Dus wat dat betreft kunnen we de tweede klasse C natuurlijk nu even overslaan. We waren afgelopen weekend al op dat feestje. Ja, verder is het een beetje afwachten natuurlijk wat bijvoorbeeld Scheveningen nog gaat doen. Die zijn definitief veilig dat ze niet direct degraderen. Maar ja, ze zijn wel veroordeeld tot de na-competitie. Die spelen dit weekend een uitwedstrijd in Blauw-Geel 38. Ja, daar zullen wij geen live verslag van doen. Maar we zullen natuurlijk dat allemaal wel bijhouden voor de luisteraars. Wat er op die velden gebeurt. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de wedstrijden die in de vierde divisie plaatsvinden. Ook daar spelen Kwik en zo. Allemaal de uitwedstrijd op ABS na, die spelen thuis. Maar ja, die wedstrijden die zijn er weer later.
0: Ja.
1: En dat is dan weer net met onze uitzendtijden dat weer krap gaat worden. Dan, ze spelen namelijk de hele competitie op 1 vast tijdstip. Ja, en als die wedstrijden om tijdstip A beginnen en tijdstip B is onze einde van de uitzending, ja, dan valt de helft van de wedstrijd daar buiten. Dus dan zullen we die het meeste gewoon los bijhouden in de wedstrijden. Dat geldt dus voor de derde divisie en de vierde divisie. Die wedstrijden zijn dus allemaal later op de middag. Dus daar zullen we niet bij aanwezig zijn. Maar ja, waarschijnlijk zijn we dus bij ODB aanwezig, die kampioen gaan worden in de vierde klasse C. En dan zal dat een mooi feestje zijn. Die spelen een thuiswedstrijd. Vorige week was ik natuurlijk al bij die wedstrijd waar ze kampioen konden worden. Toen waren er al heel veel supporters naar het terrein van PGS gegaan. Een voorschot op het kampioensfeestje. Ja, nu gaan we daar zelf bij zijn als zij het opnemen tegen de amateurtak van Kwik in eigen huis. Dus daar zijn we in ieder geval bij. Dat feestje zijn we sowieso bij.
0: Oh, top. En ja?
1: We hebben nog een nabeschouwing over het handbal, moet gezegd worden. EHC heeft dit jaar heel goed gespeeld in de Super League. Dat is de Belgisch-Nederlandse competitie. Ze plaatsten zich voor de na-competitie. Die hebben het helaas niet weten te redden. Die zijn dus gedegradeerd. Spelen volgend jaar weer in de gewone Nederlandse competitie. Ja, daar zijn ze dan natuurlijk een van de favorieten. En Samuel Groenewoud die gaat naar ze toe om toch te vragen hoe het afgelopen seizoen geweest is. Wat ze er geleerd hebben en wat de doelen nu zijn voor volgend jaar uiteraard. Als ze toch een van de favorieten zijn in die competitie.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is ook even leuk om daar de aandacht aan te hebben.
0: Ja, zeker. Ja, en ik vind zelf, want jij komt wel eens met ook allerlei andere sporten, zoals bijvoorbeeld handbal. Dat ik denk, oh ja, dat vind ik ook leuk om daar over te horen. Want ja, over het algemeen, ja, voetbal, dat krijgt vaak veel aandacht. Maar ik vind ook bijvoorbeeld wat je zegt, dingen als handbal ook wel heel interessant dat ja, natuurlijk echt leeft.
1: Proberen dat zoveel mogelijk erin te krijgen, inderdaad. Volgende week gaan we naar de rugby toe. Want HRC, regerend landskampioen, ja, die zijn al geplaatst voor de kampioensronde. En die spelen dit weekend hun laatste wedstrijd van het seizoen. En wij gaan, voordat ze volgende week de halve finale moeten spelen, gaan wij ook even aandacht geven aan HRC over hoe zij ervoor staan als club zijn. De rugby ook een mooie sport natuurlijk.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Die aandacht krijgen die andere sporten zoveel mogelijk. Proberen we tenminste.
0: Ja, top. Nou, en ik heb ook een sportnieuwtje. Dat gebeurt niet vaak, maar ik heb ook een sportnieuwtje. Dat is namelijk dat je vanaf 28 mei kan je inschrijven voor de marathon. Marathon die wordt gehouden.
1: Kijk, die heb ik volgens mij dan, dat persbericht heb ik wel voorbij zien komen, maar nog niet goed genoeg gelezen. Dus vanaf 22 mei.
0: Nee,
1: dat is leuk. Dat
0: vanaf 28
1: snel.
0: Mei.
1: 28 mei.
0: Ja, vanaf dan kan je gaan inschrijven.
1: Ik zie het inderdaad.
0: Ja.
1: 27 mei is het eerste persinformatiedag. En vanaf de 28e inderdaad kunnen zich inschrijven via nnmarathondeek.nl.
0: Ja, perfect. Nou, dankjewel weer. En aankomend weekend, ja, ga lekker genieten van de sport. En ik hoop ook dat jullie droog overkomen met de uitzendingen natuurlijk. En jij kan dus dit weekend ook weer luisteren naar Sportsignaal. Gewoon hier op Den Haag FM. Hey, later!
1: Hoi, hoi! We'll be right back.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Bastenbatenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
7: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
6: De partij van Bastenbatenburg. De VVD vraagt burgemeester Van Zaan om de regels voor demonstraties aan te passen. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich te melden. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige west-zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaring, maar ook buien. De minima 5 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en buien, maar later op de dag ook wat zon. Maxima dan omstreeks 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de Ochtendshow is aangebroken. Het is 6:06. En ja, ik denk dat jij op dit moment nog in je bed ligt. Want de meeste mensen zijn vandaag vrij. Ja, dat geldt niet voor mij en het geldt voor sommige anderen ook helaas niet. En sommige, ja, weet je, ik zeg maar zo, je hebt altijd werkpaarden en sierpaarden. En volgens mij val ik vandaag echt onder een werkpaard. Nou, als jij een sierpaard bent en nog in je bedje ligt, doe dan alsjeblieft nog even een uurtje extra. Want geloof me, ik ben moe. Slaap jij voor mij. Dan komt alles weer goed.

0: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

What a Girl Wants van Christina Aguilera. En ik ga jullie eventjes iets vertellen. Dit is wel een klein beetje een soort, ja, een ding uit mijn jeugd. Want ik was vroeger onwijs fan van Christina Aguilera. Ik had posters in mijn kamer hangen. En mind you, sta hier even bij stil, jongens. Wat was ik? Ik zat op de basisschool zelfs. Ik was misschien een jaar of 8, 9, 10. Nou, ik had al die posters in mijn kamer hangen. Ik was een keiharde fan. En ik had nog steeds mijn nicht van die tijd. Zij was helemaal Britney Spears fan. Nou, en je kon niet van beide. Het was of Britney Spears of Christina Aguilera. En ik zei nee, Christina Aguilera is het. Nou, op een gegeven moment had zij dus een videoclip uitgebracht, Stripped. En daarin had ze dus de haren in blond met zwarte plukken en vlechten. En ik dacht, wauw, dat is zo cool. Ik wil dat ook. Nou, ik naar de kapper toe, een fotootje mee. Ik zeg, kijk, dit is hoe ik mijn haar wil. Nou, ik kan je vertellen, ik ging echt naar de eerste beste kapper ook. En het was zeg maar, de bovenkant was bam blond. En dan in een rechte lijn was mijn haar naar beneden zwart. Het zag er werkelijk waar niet uit. Het kwam niet eens in de buurt. Maar ja, het idee was dus dat ik het haar had van Christina Aguilera. En dat vond ik te gek. En ik vond het echt super cool. En als ik nu terugdenk aan hoe dat haar eruit zag, denk ik, meid, wat was er aan de hand? En wat dacht die kapper? Ik bedoel, die foto van dat haar, hè, dan zag je dus dat blond. En dat was dus zwarte plukken er doorheen. En wel zwarte onderpunten. Maar het was mooi met elkaar verwerkt. Het klopte. En dit was gewoon een balk blond en een balk zwart. Ja, nee. Dat ging niet best. Maar ik had wel mijn Christina Aguilera haar. En ze had destijds een neuspiercing. En één keer raden wie op haar 11e toen een neuspiercing ging zetten, jongens. Ja. Ik natuurlijk.

0: Je bent nog steeds aan het luisteren naar Den Haag FM. Dit is de ochtendshow met Sanji. En ja, de rechter heeft geoordeeld dat de burgemeester van Zanen een demonstratie van de Partij voor de Dieren niet had mogen beperken. Wat betekent dat voor het demonstratierecht in Den Haag? Nou, ik praat erover met ons politiek verslaggever Maxime Kok. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, kan je misschien kort uitleggen wat er precies speelde rondom deze demonstratie die dus is stopgezet?
1: Ja, dit was een demonstratie van de Partij voor de Dieren in de Grote Marktstraat. En dat ging. Zij wilden demonstreren voor de Decathlon. Dat was toen de tijd na een uitzending van Keuringsdienst van Waarde. Kwam eruit dat de Decathlon en een aantal andere sportwinkels die verkocht producten met kangeroeleer erin. Denk aan sportschoenen en zo. Terwijl dat kangeroes, die worden ook niet echt. Zeg maar, gefokt hiervoor. Zoals je denkt, misschien koeien en kippen. Die worden gewoon in Australië afgeschoten. En dat gaat er vaak ook niet heel goed eraan toe. Dus de Partij voor de Dieren die wil daar een stokje voor steken. Die wil gaan protesteren daartegen. Maar de burgemeester zei: nee, dat is een kernwinkelgebied en een noodweg. Daar mogen maar 10 mensen demonstreren. En nu zit jij daar tegenover, schuin tegenover de Grote Marktstraat. En jij kan denk ik ook wel zien dat je wel misschien iets meer dan 10 mensen op de Grote Marktstraat kwijt kan. Ook met een protest.
0: Ja.
1: Dus de Partij voor de Dieren was het daar totaal niet mee eens dat ze zo beperkt werden in hoe zij hun demonstratie wilden vormgeven. Ja. Ze hebben daar bezwaar op gemaakt, ook bij de rechter. En hebben daar vooralsnog bij de rechter ook gelijk in gekregen dat de gemeente dat toch onvoldoende heeft gemotiveerd.
0: Ja, en wat betekent dat deze uitspraak van de rechter, dat ze zegt van dat de rechter eigenlijk aangeeft van joh, de gemeente is hier dan de fout ingegaan met dat ze deze keuze hebben gemaakt?
1: Ja, dat gaat dan eigenlijk over de rechten die de burgemeester heeft om protesten en demonstraties te beperken. De burgemeester mag in 3 gevallen demonstraties beperken. Dat is wanneer bijvoorbeeld gevaren voor de openbare orde. Of dat toch het verkeer of de nooddiensten kan hinderen. Waar de burgemeester bijvoorbeeld altijd beperkingen op legt, is bij de A12 demonstraties. Dan kan hij altijd zeggen: nee, ik wil niet dat jullie op de A12 gaan demonstreren, want het is een weg en het zijn ook noodroutes. Dus jullie moeten op het Malieveld gaan protesteren. Nu gebeurt het bij de A12 demonstratie niet zo vaak.
0: Nee.
1: Maar dat is er één van de voorbeelden. En gisteren ging dat toevallig ook over dat demonstratiebeleid van de gemeente. Dus toen zat daar Partij voor de Dieren, nu weer raadslid Robert Parker. En die had het er ook over met de burgemeester. Die vindt het huidige beleid te repressief, dat de burgemeester toch te snel beperkingen oplegt. En dat hij daar toch wat meer onderbouwing voor moet geven wanneer iets beperkt wordt, zoals hun demonstratie op de Grote Marktstraat.
0: Ja, precies. Ja. En is daar nog ook uitgekomen van wat het dan voor de toekomst betekent qua demonstraties in onze stad?
1: Nou, vooralsnog nog niet, want de burgemeester die is eigenlijk volledig overtuigd van zijn gelijk. Die zegt dat hij volledig in zijn recht staat, naar zijn eigen zeggen. Maar dat er een sprake is van een gebrek aan motivering. Pardon, dat zij als gemeente niet goed hebben gemotiveerd waarom die demonstratie beperkt moest worden op de Grote Marktstraat. Daar gaan ze mee aan de slag. De nieuwe deadline daarvoor is begin juni, dus we hebben nog een paar weken. Voor de rest vindt hij wel dat hij in zijn recht staat om te zeggen dat hij op die Grote Marktstraat in dat kernwinkelgebied op een route voor noodhulp dient. Want politie, brandweer en ambulance moeten ook over die Grote Marktstraat als ze vanaf bijvoorbeeld het Westeinde naar het noorden van Den Haag moeten.
0: Ja.
1: En wilt dat dus verder gaan motiveren.
0: Ja, en denk je dat dit uiteindelijk ook nog invloed kan hebben op de rol of bijvoorbeeld een bevoegdheid van een burgemeester betreft dit onderwerp?
1: Nee, dat waarschijnlijk niet.

0: Het is nog wel afwachten wat het vervolg van die rechtszaak gaat worden. Dus met inderdaad die verdere motivering. Maar voor de rest heeft de Partij voor de Dieren bedenkingen bij de beperkingen. Bij de snelheid van de burgemeester bij het opleggen van beperkingen. Maar is er ook wel heel veel steun voor de burgemeester bij het opleggen van beperkingen. Er zijn ook heel veel partijen die echt wel de burgemeester steunen. Als hij bijvoorbeeld een beperking oplegt aan een demonstratie op de A12.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Daar sta ik ook volledig achter, moet ik eerlijk toegeven. Op de A12.
0: Dat is ook gewoon het recht van de burgemeester. En dat is waar de burgemeester zijn werk doet.
1: Ja, precies. Ik ben benieuwd wat uiteindelijk hier dan verder uitkomt. En dat komt dus 13 juni.
0: Ja, precies. Ja, en voor de rest ging het gisteren ook gewoon over het updaten van het demonstratiebeleid. Daar zitten ook interessante haken en ogen aan. De burgemeester wil aan de andere kant dus ook wel weer sneller toch wel iets meer die beperkingen in kunnen zetten als dat nodig is. Maar er zijn ook opmerkingen van bijvoorbeeld de VVD die vraagt of er een extra passage in mag komen dat je geen vlaggen van terroristische organisaties mag wapperen bij demonstraties. Als je dat doet, dan is die meteen over, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. En is dan misschien ook nog, dat kan ook weer een gesprek worden van wanneer kan je zeker zijn dat een vlag van een terroristische organisatie is? Want daar kan ook nog discussie over ontstaan, denk ik, of niet?
0: Nou, dat hebben ze zelf wel heel goed ingekaderd. De VVD zegt zelf dan dat moeten terroristische organisaties zijn die zo zijn gedefinieerd door de Nederlandse overheid, de Europese overheid. Of de VN. Om daar dus inderdaad geen discussie over te laten ontstaan welke ze bedoelen.
1: Oh ja, helder. Ja, goed dat ze dat dan ook hebben ingekaderd. Ja, en gaat er verder nog wat gebeuren, denk je, aankomende dagen rondom politiek landschap? Ik denk vandaag natuurlijk Hemelsvaartdag gaat er vrij weinig gebeuren. Ik denk dat de meesten lekker vrij zijn.
0: Ja, vooralsnog gaat er niet heel veel gebeuren. Er staan nog wat kleine punten op de agenda die we misschien nog later zien. Maar er wordt niet vergaderd. Politiek gezien is het nu even rustig. En de formatie, zover wij horen, is dat ook vrij rustig. Daar wordt deze week nog lichtelijk in gepraat. Maar pas vanaf volgende week gaat het echt een beetje op stoom komen, zeg maar.
1: Oké, nou dus volgende week kunnen we misschien ook meer praten over dan de formatie, als er dan al meer bekend is.
0: Ja, dat hopen we wel. Aan de andere kant, als er niet meer bekend is, dan is dat vaak ook wel een goed teken, zeg maar.
1: Ja, precies. Geen bericht is goed bericht.
0: Ja, want ik denk als we nu zo snel een bericht eruit krijgen, dan is het toch wel heel snel dat het weer geklopt is.
1: Ja, en laten we dat maar even niet doen. Want ik denk wel dat het voor de stad nu wel tijd wordt dat het uiteindelijk we stappen kunnen gaan maken.
0: Dat zou wel heel fijn zijn, denk ik.
1: Ja. Nou, dankjewel, Maxime. Wij spreken elkaar weer volgende week. En ja, ga ook, ik wil zeggen, genieten van deze dag. Want het is natuurlijk Hemelsvaartdag, dus misschien ben je ook wel een beetje vrij. Alleen buiten is natuurlijk niet zo lekker weer.
0: Nee, precies. Maar ik als iemand die ook nog wel een videogame kan waarderen, kan ik mijn dag wel vullen.
1: Oh, heerlijk. Nou, geniet ervan.
0: Heel bedankt. Succes nog even en geniet er ook van.
1: Dank je. Hoi, hoi.
0: Ciao.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen. Het is 4:05 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanaf 1 juni wordt er groots gewerkt aan het Rijkwijkseplein. De HTM en de gemeente vervangen daar tramsporen en asfalt. Tot begin oktober moeten reizigers en wegmisbruikers rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Goed nieuws voor sportliefhebbers. Vanaf 28 mei kunnen lopers zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon Die Heek, meldt mediapartner Omroep West. Op 1 november wordt er door de deelnemers door Den Haag en het Westland gelopen. Vandaag, op Hemelsvaartdag, komen gelovigen uit tientallen kerken samen in de Grote Kerk voor een gezamenlijke viering. De dienst begint om 10:30 en is toegankelijk voor iedereen, ook zonder kerkelijke achtergrond. En dan het weer van vandaag. Het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Er is zelfs kans op onweer en hagel. In de loop van de dag komt er af en toe zon door en het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, goedemorgen hoor.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ik zie gewoon mensen in de rij staan om de bioscoop in te mogen.
1: Wat?
0: Ik ben zo jaloers.
1: Ik weet niet wat ik zie daar.
0: Ik wilde gisteravond naar de bioscoop. Dus ik dacht, leuk plan, ik moet dan wel werken. Maar Eva is vrij. En Ilse die is vrij van school, maar die moet wel dansen. Dus je moest allemaal achter in de danszaal staan. Maar ik dacht, we gaan naar de film van Michael Jackson. En die draaide echt heel vaak en super gunstig. Dus ik dacht, we kunnen een snel hapje eten in de stad. En dan gaan we naar de bios.
1: Wat leuk.
0: En... Zou je denken, hè?
1: Ja. Er komt iets.
0: Mijn vriendin, hoor dan. Mijn oudste dochter, die zegt... Ja, maar ik zou met mijn vriendinnen gaan, vrijdag. Oké. Ik zeg, weet je zeker dat dat doorgaat? Dat je niet mij afwijst dadelijk en dat het alsnog niet doorgaat? Ja, ik ga checken. Mijn man zei, ja, sorry, maar daar vinden de kinderen echt niks aan, hoor, om naar mama's idool te gaan kijken. Ik zeg, nou, sorry hoor, maar Ilse was ook fan en die wil graag, alleen die wil met vriendinnen. Ja. Nou, voor mij hoeft het niet. En toen zei mijn jongste... Nou, voor jou doe ik het wel. Oh. Nou, je begrijpt, we zijn niet naar de bioscoop gegaan gisteren.
1: Nee.
0: Toen dacht ik, nou, dan ga ik even kijken voor andere films. En die draaiden dan weer super ongunstig. Want ja, ik heb er wel één van 10. Dus je kan er niet even meenemen naar de drama of zo.
1: Nee.
0: Vind ik het wat.
1: Nee.
0: Nou, dus niet naar de bioscoop, wel uit eten. Maar nou zie ik die mensen staan. En ik heb al de hele week de drang om naar Michael Jackson te gaan. Of Michael heet de film.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou dacht ik, oh, dan ga ik vandaag gewoon overdag in mijn eentje... Maar dat draait dan weer net niet gunstig. En ik moet eigenlijk ergens anders heen. Ja. Misschien morgen.
1: Misschien morgen. Of in het weekend. Het kan.
0: I don't know.
1: Ja.
0: Ik ga het proberen.
1: Ja, misschien... Ik hoop wel dat het natuurlijk voor de oudste vrijdag doorgaat. Maar
0: ja,
1: mocht het niet doorgaan...
0: Ja, dan gaat ze met mij.
1: Dan ga jij.
0: Ja, precies. Ja. Zo is het.
1: Zo is het, ja.
0: Zo is het plan. En voor de rest, het is vandaag donderdag, Hemelvaartsdag.
1: Ja.
0: Ik ga straks even googlen voor iedereen die het ook ieder jaar vergeet. Wat is ook weer Hemelvaartsdag?
1: Ja.
0: En dan kan ik dat even op de radio zeggen. Want de kinderen zijn vrij. Een heleboel mensen die op kantoor werken, volgens mij ook.
1: Ja, ja, ik zie het heel de ochtend al. De stad slaapt eigenlijk nog steeds. Ja, en die rij voor de bios zijn allemaal mensen die lekker vrij zijn.
0: Ja, die gaan lekker naar een vroeg film. Ja, hartstikke leuk. Doen ze goed. Dus dat gaan we zo even googlen. We gaan het zo meteen hebben over wandelen. Want... ik heb al eerder deze mensen in de uitzending gehad. Ze wandelen, wat natuurlijk gezond is voor het lichaam, maar ook voor de geest. En het heet Walk of Life. En eigenlijk zijn het wandelgroepjes waar steeds een psycholoog mee gaat. Of een sociaal werker. Of in ieder geval iemand die ook goed een gesprek kan leiden en luisteren en goede vragen stellen.
1: Ja.
0: Ja, vind ik heel cool. Ik heb natuurlijk wel wat met wandelen, want wandelen werkt echt... Lekker. Ik wandel pas bewust iedere dag sinds ik moeder ben. Achter die kinderwagen, gewoon lekker. Toen was het nog geen mode, maar ik deed hardloopschoenen aan. En ik dacht zo, dit is wandelt echt top. Hè,
1: ja.
0: Voor mijn lijf, met die wandelschoenen, die hardloopschoenen. Ik ben zo blij dat mode is geworden. Ja. en mijn baby sliep alleen maar als ik liep. Dus...
1: Ja.
0: Ik liep en ik liep en ik liep. Maar ik werd er zo gelukkig van. Want ik was buiten en ik bewoog. En dat zonlicht op mijn gezicht, ook als het miserde... dan toch maak je meer vitamine D aan. Dus ik ben me daar wel echt bewust van geworden. Dus dat doe ik ook. Nou, we hebben natuurlijk Grace gevolgd in haar hele tocht.
1: Ja, wauw.
0: En vandaag gaan we met Tessa en Maria praten over Walk of Life. En ze hebben dan weer een evenement... of in ieder geval weer een walk grootschalig georganiseerd. Die heet The Warming Up. Zij gaan mij alles vertellen.
1: Ja.
0: Ik ga of bellen of ze komt langs met Chicky. Ja. Want die is onze community builder. Ik ben heel benieuwd wat er in haar agenda staat voor de komende dagen. Dan hebben we ook nog Edwin Schoon en Ake Visser komen langs. Zij zijn van de Samenleesclub.
1: Oh. Gezellig klinkt dat.
0: Dat zit door heel Nederland. Ja, ook in Den Haag. En ze nemen een Haagse lezer mee. Dat moeten zij nog even toelichten. Ze hebben een naamsverandering doorgemaakt. Ze heten nu de Samenleesclub. En volgens mij heten ze eerst de Leesapotheek. Nou, we gaan het horen.
1: Dan vind ik, de Samenleesclub klinkt toch lekkerder.
0: Ja, ik denk dat precies dekt wat het is, samenlezen. Die apotheek komt dan misschien uit dat het heilzame teksten zijn.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Natuurlijk hebben we Rick Jillissen met Haags Talent. En we hebben Victor in de bankkerkas. Even lekker lullen over dingen die hij heeft gestreamd. En is daar veel voetbal geweest? Ik weet het eigenlijk niet, want daar praat hij ook graag over.
1: Ja, nee, het is in principe nu seizoen is afgesloten voor de grote
0: dan gaan we het gewoon over drama.
1: Ja.
0: En we hebben in de FNL natuurlijk de letter E deze week. En vandaag is Yes, Sir Elton John aan de beurt. En je kan kiezen uit Cold Heart en I'm Still Standing.
1: Ik heb gestemd net.
0: Op de tweede.
1: Ja.
0: Ik ook al. En ik stem nooit al eigenlijk de avond van tevoren. Maar ik heb gisteravond al gestemd op I'm Still Standing. Want ik dacht yeah.
1: Ja,
0: dat dacht ik gewoon.
1: Ja. Ik stond hier vanochtend en ik dacht, nee, ik weet het.
0: Precies. Ja, dus we gaan lekker een show van maken. Ik heb Eva bij me. Dus die gaat voor alle gasten koffie en thee zetten. En gelukkig heeft zij een knalgele jas aan. En is ze altijd vrolijk. Dus zij is het zonnetje. Want buiten is het echt niet zo lekker.
1: Nee, het is niet zo lekker. En ik zei gisteren, dat is misschien heel gemeen van mij. Ik zei, want wij moeten natuurlijk gewoon werken.
0: Ja.
1: Ik zeg, heel veel mensen zijn natuurlijk vrij. Ik zeg maar, voor iedereen die morgen vrij is. Dit is een klein beetje een soort middelvinger van ons naar jullie. Want wij moeten werken en jullie kunnen gewoon een dagje vrij.
0: Ja, in bed dan. In bed, lekker thuis. Lekker chillen.
1: In de bios.
0: Sorry.
1: Juist, huishouden.
0: Genieten van, of naar ons luisteren.
1: Ja, precies. Ja. Morgenochtend ben ik er weer van 7 tot 10. En jij gaat zo meteen lekker luisteren naar Haagse Bakkie met Jessica Mendels.
2: Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via sociale media apps zoals Telegram en WhatsApp. Dat meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis zelf heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware geneesmiddelen zoals oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stond al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren niet meer dan wrakken die de komende tijd weggehaald zullen worden. Wie vanochtend op pad gaat vanuit Den Haag richting Utrecht, let er even op dat de A12 over meer dan 20 kilometer is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat daarbij om het deel tussen Moordrecht en Woerden. Vanuit Den Haag gezien richting Utrecht, de andere kant is wel open. De afsluiting duurt het hele hemelvaartsweekende. Er zijn omleidingen, op de site van Omroep West vind je een kaartje. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We starten dit uur met Shakira met Zoo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze hemelvaartsdonderdag. 14 mei, we gaan zo meteen praten over wandelen. Dat doe ik wel vaker, want ik hou er ook gewoon heel erg van. The Walk of Life, The Warming Up, daar ga ik met Tessa over praten. Wat is dat nou precies en waarom is het nou zo goed? En waarom zou jij je in moeten schrijven om mee te doen? Dat hoor je natuurlijk allemaal zo meteen. Dan hebben we ook Chickie in de uitzending, onze community builder. Want bij welke communities is ze inmiddels op bezoek geweest deze week? Of wat staat er allemaal nog in haar agenda? Maar eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En we doen natuurlijk het ABC van artiesten. We zijn bij de week aangekomen van de E. Wie hebben we allemaal al gehad? Nou, Emma Heesters, Ed Sheeran, Eminem. En vandaag is de beurt aan Sir Elton John. Cold Heart is keuze 1 en I'm Still Standing is keuze 2. Jij mag gaan stemmen op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En natuurlijk laat ik ze nu even aan je horen.
0: Even na 11.

0: Run It van Jelly Roll. En daarvoor hoorde je Afrojack met Awake Tonight. Ik had alweer helemaal niet door dat het liedje alweer af was gelopen, mensen.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Ja, bij mij op de koffie is Tessa van Walk of Life. Goedemorgen. Oh, zal ik je microfoon openzetten? Ik moet wel wakker zijn en wakker blijven. Ja, mijn toetsen waren nog bij Hemelvaart. Goedemorgen, Tessa.
2: Goedemorgen, Jessica. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, heel fijn dat je er bent. Je bent al eerder bij mij te gast geweest.
2: Klopt.
0: Maar voor de mensen die dat gemist hebben, vind ik het toch wel fijn om eventjes een resume te geven van wat is de Walk of Life?
2: Ja, wat is de Walk of Life? Walk of Life is een beweging, een landelijke beweging, maar lokaal georganiseerd. En die is voor iedereen die wil bijtanken. Dus of je nou vastloopt of dat wil je juist voorkomen, je bent gewoon van harte welkom. We wandelen samen in de natuur, in kleine groepjes, met coaches die luisteren en die gratis tools aanreiken. Hè, bijvoorbeeld een ademhalingoefening voor zelfvertrouwen en voor veerkracht. En ja, wandelen in de natuur om de ruimte te creëren met elkaar, om echt contact te maken.
0: En wat voor mensen wandelen daar zo'n beetje mee?
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, gisteren vroeg ook iemand dat. Wat is je doelgroep? En onze doelgroep is eigenlijk iedereen. We zien iedereen loopt mee, van 18 tot 81. Iedereen die het belangrijk vindt om echt contact te maken.
0: Dus de mensen die hierop aanslaan en zich inmiddels al hebben aangemeld of bijgevoegd. dat zit tussen de 18 en 81, mannen en vrouwen.
2: Ja.
0: Het hele kleurenpalet en allerlei culturele achtergronden.
2: Ja, precies. En ook allerlei verschillende, ja, noem het inkomensgroepen.
0: Ja.
2: We zijn echt een ongelooflijk divers collectief van mensen. En ik denk dat dat komt omdat wat we als mensen, he, doorheen al die verschillen die we hebben, wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we heel erg behoefte zijn naar contact maken voorbij. Hoe gaat het? Het gaat goed.
0: Ja.
2: En dat we allemaal ook gemeen hebben dat we het heel fijn vinden om herkenning te vinden in elkaar. Om te weten dat we niet alleen zijn in, ja, de struggles die we tegenkomen in het leven.
0: Ja. Dus dat horen dat een ander ook struggles heeft, helpt eigenlijk bij je eigen struggles?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, die herkenning, dat is tenminste wat wij heel veel terugkrijgen van deelnemers. Die herkenning, gewoon even horen van, oh ja, jij vindt het ook niet altijd even makkelijk.
0: Nee.
2: En dat gewoon weten, ja, dat geeft jezelf ook het gevoel van, hey, weet je, ik ben helemaal niet zo vreemd. Het is helemaal niet zo gek dat ik er even niet zo lekker in zit.
0: Nee.
2: Maar het is niet zo dat er alleen maar mensen op afkomen die op dit moment niet lekker in hun vel zitten. Er zijn ook gewoon mensen die prima in hun vel zitten en dat ook gewoon graag zo willen houden.
0: Ja.
2: En die weten hoe belangrijk het is om gewoon lekker de natuur in te trekken met een klein groepje mensen en gesprekken te hebben over wat er nu echt speelt in je leven.
0: Echt contact maken.
2: Echt contact maken.
0: Ja, ja. Op een van hart tot hart niveau.
2: Ja, absoluut. Ja, onze slogan is hoofd uit, hart aan.
0: Ja, dat is een prachtige slogan.
2: Dat vind ik ook. Ik ben heel blij dat we die, hebben weten te bedenken. En dat we die mooi vasthouden. Want dat is precies wat het is. Ja, dat hoofd van ons, dat doet geweldige dingen. Maar dat hoofd van ons, dat maakt het ons af en toe ook ontzettend lastig.
0: Ja. Soms moet het hoofd inderdaad echt uit.
2: Ja,
0: en moet je gewoon op je gevoel vertrouwen en daarop gaan. Sinds wanneer bestaat Walk of Life?
2: We zijn begonnen in 2024 met de eerste drie daagse. Hè. Dat doen we in oktober rond World Mental Health Day. En toen zijn we trouwens nog vier dagen gaan lopen achter elkaar. Dus vier ochtenden.
0: Met dezelfde mensen?
2: Met dezelfde mensen. En dat is gewoon heel mooi wat er dan ontstaat. Hè. Dan bouw je echt iets op met elkaar. Nou, dat doen we één keer per jaar.
0: En wat voor afstand loop je dan op een dag?
2: Ja, dat is het. Hè. Het gaat bij ons niet om afstand, want iedereen moet mee kunnen doen.
0: Ja.
2: Het is geen prestatieloop. Het is er gewoon. Het gaat er meer om dat wandelen en de natuur. Dat een middel is en geen doel op zich.
0: Ja.
2: Dus ja, wat lopen we misschien zo'n 5 kilometer. Maar als je dat niet zou redden, hè, we stoppen veel, we doen even een oefening, we drinken een kopje thee. Dus het gaat echt over die verbinding en minder over... en natuurlijk ook over beweging, maar niet over kilometers
3: topsport
2: draaien.
3: Nee, precies. Ja. Dus niet de Nijmeegse Vierdaagen.
2: Bepaald niet.
3: Nee. En dat doen jullie in oktober. Maar dan is de Walk of Life door heel Nederland, maar ook meerdere plekken in Den Haag, dat je één keer per maand met elkaar kan wandelen.
2: Ja, dat klopt. Dus we organiseren heel raak genoemd maandwandelingen. Ja. Al gebeurt het natuurlijk ook wel vaker dat we vaker dan één maand wandelen. Dus elke zeg maar coach die organiseert dat zelf.
3: Ja.
2: En dan kan je meewandelen. En wat zo leuk is bijvoorbeeld in onze omgeving, hè, in Den Haag, dat we verschillende coaches hebben. Ik loop zelf in Meijendel, hè, dus tussen Scheveningen-Wassenaar. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een coach in Katwijk en in de Bollestreek. En ja, er zijn allemaal. En er komen ook steeds coaches bij.
3: Want een coach, waar moet een coach aan voldoen om coach te zijn?
2: Een coach moet vooral heel goed kunnen luisteren en kunnen meelopen.
3: Ja.
2: Dus een coach geeft geen advies. Een coach die coacht niet eigenlijk. Maar die advies. Een coach die coacht niet eigenlijk. Maar die creëert wel een ruimte.

0: En ja, degene die organiseert...
1: Is het aanspreekpunt.
0: Ja, en dat is ook heel fijn. Die zet de route uit. Dus ja, de rest hoeft daar gewoon lekker niet aan te denken.
1: Nee.
0: Maar waar we nu ook, wat we ook heel erg stimuleren... is dat mensen zelf wandelingen organiseren. En dat zien we ook gebeuren. Dat onze deelnemers zelf ook zeggen van... Hey, wie gaat er mee zaterdag?
1: Ja, ja.
0: En dan zijn zij eventjes coach.
1: Ja, precies. Jij hebt wel een achtergrond, als ik me niet vergis, als psycholoog?
0: Ik heb een achtergrond als eigenlijk communicatiedeskundige. Dus ik hou me heel erg bezig met hoe verhoud jij je tot jezelf? Hoe verhoud je je tot anderen? Ja. Hoe verhoud je je tot de systemen waar je onderdeel van bij komt? En ik ben ook natuurcoach geworden. Dus ik heb, omdat ik zelf ontzettend graag buiten ben... en merk wat de natuur met mij doet... ben ik op een gegeven moment een opleiding gaan volgen... naast alle andere coachopleidingen die ik al had gedaan... om ook echt te leren van hoe kunnen we de natuur nou gebruiken... om onszelf een stukje beter te kunnen zien.
1: Ja.
0: En dat is ook heel erg iets wat ik meeneem natuurlijk in mijn Walk of Life.
1: Ja, dat komt natuurlijk ergens van binnen en uit. Toevallig zat ik gisteren daar hele dingen over te lezen. Dat stroomt in onze aderen. dat is vroeger eruit geramd, maar het zit er nog steeds. Nou. Want die natuur die geeft ons natuurlijk eigenlijk... alles wat we nodig hebben.
0: Absoluut. En dat is ook zo waar voor mij als ik buiten ben. Ja, dan komt er weer helderheid. Ja. Weet je, dan gaat het inderdaad weer stromen.
1: Ja,
0: dan
1: mooi.
0: Is het makkelijker voor mij om dat hoofd inderdaad... ik hoef het niet uit te zetten, dat gaat vanzelf.
1: Ja, precies.
0: Dat hele lichaam gaat weer meedoen.
1: Ja.
0: In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met de to-do-lijstjes.
1: Ja, precies. Zaterdag is de warming-up van de Walk of Life. Hoe jij daaraan mee kan doen en wat het nou precies is... dat hoor je zo meteen. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Twan even lekker klaargezet met Memories.
2: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Twan met Memories.
1: Jessica, vraag door.
0: Hier in de studio zit Tessa van Walk of Life. En aanstaande zaterdag hebben zij The Warming Up. Dat is de warming up voor de driedaagse wandelervaring, zou ik het even zeggen, die in oktober plaatsvindt. We hebben net van Tessa al uitgebreid gehoord wat The Walk of Life is en waar het goed voor is. Nou, mij hoef je niet meer te overtuigen. Ik weet wat wandelen met je doet. Maar wij willen, jullie willen natuurlijk nog veel meer mensen bereiken. En daar is de warming up voor. Om mensen die nog niet zijn aangesloten bij Walk of Life misschien een wat laagdrempeligere manier te geven om eens een keer mee te doen.
2: Ja, dat zeg je heel mooi, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, weet je, laat me duidelijk zijn. Je kan echt op elk moment, elke dag van het jaar kun je aansluiten bij Walk of Life. Je gaat gewoon naar walkoflife.nl en je kan je inschrijven. En dan word je gecontacteerd door de coach waar je bij hebt aangemeld. Maar wat we zo bijzonder vinden aan die warming life en die warming up is inderdaad dat we een laagdrempelig moment organiseren doorheen het hele land. Dus ja, het is een landelijk evenement, net als de driedaagse. Waarbij we dus op ruim 20 plekken met elkaar op zaterdag 16 mei om 9:30 naar buiten lopen.
0: Ja.
2: En het is inderdaad een manier om iedereen even uit te nodigen. Omdat we er extra veel aandacht aan besteden. Iedereen uit te nodigen. Deelnemers. Maar misschien ook mensen die zeggen, ik wil als coach ik vrijwilliger worden voor Walk of Life. Maar ook bijvoorbeeld welzijnsmedewerkers of een huisarts. Of wie dan ook die denkt, ik wil dat wel een keertje meemaken.
0: Ja.
2: Nou, dat kan. Zaterdagochtend.
0: Ja. Zaterdagochtend. En jij loopt in Mijndel. Dus waar verzamel jij hem 9:30?
2: Wij verzamelen bij boerderij Mijndel.
0: Uiteraard.
2: Met een aantal coaches uit de regio.
0: Okay.
2: Want de warming up proberen we regionaal te organiseren. Het is ook een heel mooi moment om deelnemers die met verschillende coaches maandelijks meelopen, een keertje bij elkaar te brengen. Nou, ik heb voorgesteld dat Mijndel werd.
0: Goed idee.
2: Dat vond iedereen eigenlijk een heel leuk idee. Dus we zijn echt met bestaande gezichten zaterdagochtend. Mensen die al deelnemer zijn. Want ieder zijn gezicht bestaat natuurlijk. En ook met nieuwe gezichten.
0: Ja.
2: En mensen kunnen zich nog altijd aanmelden als
0: via
2: je zaterdagochtend mee wil lopen. Via de website, walkoflife.nl. Verzamelen we dus om 9:30 bij boerderij Mijndel. En rond 12:30, zo net zo voor de lunch, ronden we af. Heb je een heerlijke, mooie start van je weekend gehad met ons.
0: Ja, oké, pannenkoek eten.
2: En kun je een heerlijke pannenkoek eten. Of even naar het bezoekerscentrum om meer te ontdekken van Mijndel. Ja, Mijndel staat in bloei.
0: Ja, I know. Ik had gisteren de duimwachter aan de lijn. Het is ook een van onze favoriete plekjes.
2: Of,
0: Tessa, ik hoop dat er nog meer mensen extra komen aanstaande zaterdag. Waardoor nog meer mensen die ervaring hebben hoe helend en positief het is om met elkaar tijdens een wandeling mooie gesprekken te voeren. Dank je wel en tot de volgende keer.
2: Dank je wel.
1: Den Haag FM 92.

0: smashed into pieces and within temptation met someone like you. Somebody like you, sorry. Daarvoor hoorde je Avicii met Watching for Love. Nee, Waiting for Love. What's happening?
1: Aan een Haags bakkie met onze community builder, Chicky Traxel.
0: Oh, hi Chick. Ik weet niet wat. Ik zit alle titels verkeerd te zeggen.
2: Oké.
0: Okay. Somebody like you and Waiting for Love. Ja, sorry. Mm. Het zal de hemelvaart wel zijn. Weet jij wat hemelvaart betekent?
2: Ja, de Heilige Geest gaat naar de hemel. Het is 40 dagen naar Pasen.
0: Kijk, Chick, je weet het gewoon, parate kennis. En de Heilige Geest gaat naar de hemel. Maar waar was die geest dan al die tijd?
2: Nou, ze zeggen, dat weet ik niet, hè. Ik ben niet,
0: je was er niet bij,
2: kerkelijk geschoold, zeg maar. Maar ze zeggen, ook als iemand overlijdt, dat ja, dan die geest nog, zeg maar, dwaalt, zeg maar.
0: Oh. Die is nog een beetje hier.
2: Ja, en dan na 40 dagen gaat hij naar de hemel.
0: Oh, oké. Okay. En er was dus Jezus, zijn geest, is met hemelvaart, vaart hij naar de hemel.
2: Ja.
0: En weet je dan ook wat Pinkster is?
2: Ja, nou, shit. Oh, joh. Ja, dat is de openbaring. Ja, mijn man heeft het nog verteld. En zijn vader was dominee, dus ik had het moeten onthouden. En
0: oh, slechte beurt.
2: Nou, ik weet wel dat op weg hier naartoe de grote kerk helemaal vol aan het lopen was.
0: Echt waar? Voor een hemelvaartdienst?
2: Start nu een hemelvaartdienst van echt heel veel kerken uit Den Haag. En die komen dan allemaal samen en die vieren dan gezamenlijk Pinksteren. Dus niet in hun eigen kerk, maar
0: nee.
2: Echt allemaal bij elkaar.
0: In de grote kerk?
2: Ja, want dat is de enige plek waar zoveel mensen nog pasten.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, het was wel echt mooi om te zien, want ik zag echt mensen mooi aangekleed.
0: Ja, precies.
2: Hele gezinnen. En het was wel, ik vind het wel mooi om te zien hoe mensen dan allemaal daar naartoe gaan.
0: Ik ook. En ga jij dan, omdat het nu hemelvaart is en jij de community builder bent, ook nog iets hemelvaardigs doen vandaag?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eerlijk gezegd. Okay. Ik ga hele andere dingen doen, want er is zoveel te doen in de stad.
0: Ja, nou, ik dacht eigenlijk, want ik ga dus vandaag ook naar de Joodse community. Want het is vandaag 100 jaar geleden dat Rabijn Maarsen werd ingesteld in Den Haag.
2: Ja, dat is ook wel bijzonder,
0: ja,
2: hè?
0: Dus bij Stichting Gaai gaan ze nu eigenlijk meer vertellen over de Joodse community in Den Haag. En dan niet het religieuze gedeelte, maar eigenlijk gewoon het andere gedeelte, dus het levelijke gedeelte.
2: Ja,
0: dus ik voel me een klein beetje
2: Joodse community. En dat is eigenlijk nu de Chinatown, maar dat is de Joodse buurt ook.
0: Dat was, ja, dit was de Joodse buurt. Daar is een mooie documentaire over gemaakt, Verdwenen Buurt. Want alle mensen zijn verdwenen in de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet meer hersteld als in dat ze allemaal terug zijn gekeerd naar deze wijk. Dus ik ben dadelijk ook een klein beetje community builder.
2: Oh, wat superleuk.
0: Ja, dus een klein beetje zoals jij.
2: Ja, maar wat zouden er meer moeten zijn bij Den Haag FM? Want we hebben zoveel communities, want er is zo mega veel te doen. Ja, er is een Latijns-Amerikaans filmfestival.
0: Ja.
2: Het is vorige week vrijdag geopend, hier schuin aan de overkant bij het filmhuis. Dat was heel mooi. De openingsfilm was een Boliviaanse film. En de openingsceremonie, dat was Pachamama. Een hele ceremonie uitgevoerd door de Boliviaanse ambassade.
0: Oké.
2: Ja, was wel bijzonder. En ik heb ook bijgedragen, zeg maar. Ik heb meegedaan met het ritueel.
0: Oh.
2: Ja, dus daar werd van alles verbrand, met kleurtjes ook. Dat zag er heel tof uit. Wat het precies was, weet ik niet. Maar daar werd ook salie gebrand. En dan gingen we wijn in een cirkel om het vuur. Gingen we dan, zeg maar, druppeltjes doen en dan een wens doen.
0: En waar was dat dan?
2: Ja, voor de deur bij het
0: Voor de deur bij het filmhuis.
2: Ja,
0: op het spui even een vuur met cirkel wijn.
2: Ja.
0: Oké, okay, cool.
2: Het was heel bijzonder. De film was ook echt heel mooi. En dat geeft wel aan de traditionele communities, zeg maar. Die verdwijnen ook. En dat is wel jammer. Tuurlijk, je hebt hier allerlei gemeenschappen in de stad. Maar door de
0: verwesteling.
2: Ja,
0: verwestelijking.
2: Precies. verdwijnt dat toch een beetje. Ja. En dat zie je ook in Latijns-Amerika.
0: Maar het is natuurlijk ook gewoon de modernisering. Want er verdwijnen ook een heleboel Nederlandse rituelen.
2: Ja, zeker. Heel veel.
0: Niemand klopt zijn kleden meer uit.
2: Ja, of wie loopt er nog op klompen? Ja, wel een paar, maar niet
0: een aantal boeren. Of mensen vinden het wel fijn. Mijn kinderen hebben het als kind ook wel fijn gevonden. Maar nu willen ze ook geen houten schoenen meer aan.
2: Nee.
0: Dus inderdaad,
2: tradities verdwijnen. Ik vind dat echt heel... best wel treurig. Die film, ik werd daar wel een beetje treurig van. Het had ook wel een het had ook wel een mooi einde uiteindelijk. Maar toch werd ik er ook een beetje treurig. Want ik dacht van want het ging over een soort van meer inheemse volken die dan nog helemaal in de bergen afgelegen leefden. En echt heel primitief eigenlijk nog. Maar het was echt heel mooi. Maar al die jongeren, die gingen toch ook naar de stad. En die hadden toch een soort van strijd met hun ouders. Want die dachten, wat doe ik hier nog?
0: Ja.
2: En die waren heel nieuwsgierig, want ze wisten helemaal niks van de grote stad. Maar het liep toch leeg, want ze gingen dan toch vluchten. En dat hele dorp, dat liep gewoon leeg. En alleen maar hele oude mensen waren er nog. En die gingen allemaal dood. Ja, dus het verdwijnt.
0: Ja, ik weet wel dat ik als kind... Ik ben heel veel bij de Native Americans geweest. Omdat ik mijn familie woont in Amerika. En mijn vader en moeder waren ook helemaal weg van de bergen. En dan kwamen we daar. En dan was je op een reservaat van Indianen. Maar zo heet ze natuurlijk niet. Dus bijvoorbeeld de Apache of de Navajo's. En dan gingen ze bijvoorbeeld een ritueel opvoeren... En dan zag je daaronder de Nike Air Max. En dat vond ik dan ergens ook altijd wel weer heel komisch. En ook een beetje dat het toch niet helemaal paste. Dat ik dacht, die loopt gewoon de hele dag op zijn Nike Air Max... met zijn sportsokken en zijn spijkerbroek. Maar die moet toen er overheen eventjes zijn Native American pakkie aan... om dat ritueel aan de toeristen te showen. Dat was ook... beetje corny of zo.
2: Ja,
0: Grinch, zou de jeugd nu zeggen.
2: Ja, precies. Nou, ik moet dan meteen denken ook aan de paus. Die liep, er was een foto.
0: Ook Nike Air Max?
2: Ja. En die is helemaal viral gegaan. Dus dat is de beste onbetaalde reclame die je maar kan hebben.
0: Oh my god.
2: Dus, en over grote merken gesproken. Dit is ook wel iets wat dan in een community speelde... waar ik ook onderdeel van ben. Zij komt uit Den Haag. Gisteren was het ook op televisie zelfs, op één vandaag geloof ik. Er stond een heel groot artikel in de Volkskrant. Ik heb een boek geschreven samen met Sylvana Nijpo. Wij komen allebei uit Den Haag. En wij zijn allebei Ayurvedisch practitioner, oftewel Ayurvedisch arts. Dat is een geneeswijze meer dan 5000 jaar oud uit India. Het komt uit dezelfde geschriften als yoga en als het hindoeïsme. Dus het is echt eeuwen oud. Het is een geneeswijze die is ook door de World Health Organization... gewoon officiële geneeswijze erkend, zeg maar. Dus het is ook niet iets heel raars of zo. Want het wordt natuurlijk alternatieve geneeswijze genoemd. Maar het is gewoon een erkende geneeskunde. Alleen niet westers, zeg maar.
0: Nee.
2: Nou, over grote merken gesproken... Zij begon dus met een andere zakenpartner van haar... begon zij een nieuw merk, zeg maar. En zij wilde ook cosmetica uitgeven. House of Ayurveda is ze aangeklaagd.
0: Oh, door?
2: Nou, je hebt een merk die gebruikt dus... termen als Ayurveda, wat dus een eeuwenoude geneeswijze is. Maar ook bijvoorbeeld hamam, sakura...
0: Ik weet het wel. Ik weet het wel. Rituals.
2: Juist. En zij mochten die merknaam niet gebruiken. Want zij hebben natuurlijk House of Rituals.
0: Oh.
2: En zij hebben daaronder hebben ze bijvoorbeeld Ayurveda. En dan hebben ze ook Sakura. Wat gewoon kersenbloesem betekent in het Japans. Hamam is natuurlijk ook een...
0: Het is gewoon een Turks stoomhuis, toch?
2: Ja, het zijn hele... gebruikelijke termen. Maar zij hebben het als merk toegeëigend. En dus onder dus House of Rituals valt dus, hebben ze ook geclaimd... House of Ayurveda, House of noem maar op.
0: Ja.
2: Dus zo'n kleine ondernemers eigenlijk, zeg maar.
0: En dan,
2: die zijn dus aangeklaagd.
0: Hebben ze allemaal gecoverd.
2: Nou ja, maar dan gaat het... Hier gaat het om cultural inappropriation. Dus dat je... culturele of spirituele heilige namen claimt als merk. En daar dus...
0: Dat mag, is best gek.
2: Commercieel misbruik eigenlijk van maakt.
0: Ja, bizar. Ja,
2: dus dat gaat nog wel een staartje krijgen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Is er nog één klein tippie voor dit weekend?
2: We zijn Europeaan geworden. Morgen en zaterdag in Theater de Vijand over de Turkse immigratie in de Schilderswijk. Dus in de jaren 90 kwamen heel veel gastarbeiders hier. Nou ja, hoe was dat dan? Daar is een heel mooi theaterstuk over gemaakt. Gebaseerd op een boek geschreven door de vader van de dame die dit gaat spelen.
0: Mooi.
2: Ja, dat wordt wel heel mooi.
0: Dankjewel.
2: Geen dank.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Even na 11.
1: Heb je al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 7,5 minuten tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. Vandaag kan je kiezen uit twee nummers van Elton John. Cold Heart en I'm Still Standing. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. Daar klik je op jouw favoriet. En over 7 minuutjes ga ik de stemmen tellen. En dan draai ik om Even na 11 de plaat met de meeste stemmen. Dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via sociale media apps zoals Telegram en WhatsApp. Dat meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis zelf heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware geneesmiddelen zoals oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stond al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren niet meer dan wrakken die de komende tijd weggehaald zullen worden. Wie vanochtend op pad gaat vanuit Den Haag richting Utrecht, let er even op dat de A12 over meer dan 20 kilometer is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat erbij om het deel tussen Moordrecht en Woerden. Vanuit Den Haag gezien richting Utrecht, de andere kant is wel open. De afsluiting duurt het hele hemelvaartsweekende. Er zijn omleidingen, op de site van Omroep West vind je een kaartje. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
8: Het tweede uur trappen we af met Offenbach, Miles Away.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze donderdag hemelvaart, 14 mei. Ja, we gaan het zo meteen hebben over samen lezen. De Samen Leesclub die bestaat. Het is een landelijk initiatief. En ook in Den Haag kan je samen lezen. Wat houdt dat nou precies in? En waarom is dat zo leuk? Of misschien wel zelfs gezond? Dat hoor je zo meteen allemaal hier in de uitzending. Natuurlijk hebben we ook de bankkerkers. Victor die gaat vertellen wat hij allemaal gestreamd heeft de afgelopen 2 weken. Maar eerst is het nu tijd voor...
2: Even na 11.
1: De Even na 11. En we doen het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de letter E. Dus we hadden al Emma Heesters, Ed Sheeran en Eminem. En vandaag Sir en Elton John. En jullie konden kiezen uit A Cold Heart en I'm Still Standing. En die laatste, die heeft de meerderheid van de stemmen weten te behalen. Dus die ga ik voor jullie draaien. Hier is Elton John met I'm Still Standing.

0: De winnaar van de FNL 40net, I'm Still Standing van Elton John. En daarna hoorde je Apta van Rose en Bruno Mars.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, hier op de koffie zit Hiske en aan de telefoon hangt Akke. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de Samenleesclub. Ik begin even bij jou, Hiske, aan de telefoon. Wat is de Samenleesclub? Akke, aan de telefoon. Wat is de Samenleesclub?
3: De Samenleesclub is een organisatie die in heel Nederland samen met vrijwilligers overal in het land, in buurthuizen, in bibliotheken, in zorginstellingen, hele laagdrempelige leesgroepen organiseert, waar iedereen aan kan meedoen en waar we ter plekke gedichten en verhalen lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Ja. Dan gaat het niet over wat om die teksten te analyseren, maar het gaat erom wat roept het bij jou op? Heb je zoiets ook wel eens? Herken je er wat in? En dat blijkt echt een prachtige manier om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Omdat je eigenlijk meteen voorbij allerlei koetjes en kalfjes gaat als je een mooi gedicht hoort of een mooi stukje uit een roman of een kort verhaal.
0: Ja, maar dus de verhalen
3: in gesprek.
0: Ja, de teksten en de verhalen zijn de aanleiding tot het gesprek.
3: Dat klopt, ja.
0: Het draait om het gesprek eigenlijk.
3: Het draait eigenlijk voor mij in ieder geval om allebei. Wij doen dit ook vanuit de liefde voor literatuur en vanuit de overtuiging dat je met literatuur eigenlijk iedereen kan bereiken. Alleen heel vaak wordt er niet zo naar gekeken. Dus er wordt vaak geïnterpreteerd als ingewikkeld en je moet belezen zijn en noem maar op. En wij laten door de manier waarop wij samen met mensen ter plekke hardop lezen.
0: Ja.
3: Laten wij zien dat iedereen daarvan kan genieten. Dus het is aan de ene kant echt de hele rijkdom en de troost van literatuur brengen bij zoveel mogelijk mensen. En inderdaad, aan de andere kant mensen daardoor met elkaar in gesprek laten gaan. En dat werkt echt fantastisch.
0: Wanneer ben je dit begonnen en waarom?
3: Ja, wij zijn eigenlijk, we hebben een hele bijzondere week deze week. Want wij zijn eigenlijk deze week voor het eerst de Samenleesclub.
0: Ja.
3: Daarvoor hadden wij een andere naam, dat was de Culturele Apotheek. En die bestond al een hele tijd. Wij zijn ooit begonnen vanuit de gedachte dat literatuur zoveel meer kan betekenen dan alleen op de bank een goed boek lezen. Maar dat het ook iets kan doen voor het welzijn van mensen. Dus vanuit die gedachte met een flinke knipoog begonnen. Marije Wilmink en ik, de Culturele Apotheker, schreven we die witte jas mensen literatuur voor als ze ergens aan leden.
0: Ja.
3: Maar sinds een jaar of zeven hebben we de Engelse methodiek Shared Reading, dat is in Engeland, in Liverpool ontwikkeld, ontdekt. En dat vonden we eigenlijk zo passend, omdat je daarmee veel meer mensen nog kan bereiken.
0: Ja.
3: We lezen bijvoorbeeld ook veel met mensen met beginnende dementie, maar iedereen kan bij ons meedoen. Toen zijn we eigenlijk, dus zeven jaar geleden zijn we begonnen met die methodiek naar Nederland halen. En zijn we vrijwilligers gaan trainen in deze methodiek. En inmiddels hebben we ruim 100 groepen in het hele land die samen lezen. Ook in Friesland, daar wordt in het Fries gelezen. We hebben sinds kort één groep op Curaçao waarin het papiament zo wordt samen gelezen.
0: Kijk, hoor, tijd voor een Haags clubpie.
3: Ja, nee, het is geen Haags, maar daar gaat het.
0: Ik bedoel in plat Haags. Zijn van broodje M met M, niet voor wat krijg ik buikpen.
3: Precies, nou ja, we lezen ook teksten uit Den Haag uiteraard. En we lezen ook in Den Haag. Maar dat, ja, dus het is zeven jaar geleden begonnen. En eigenlijk heel langzaam zijn we dat gaan uitbouwen. En omdat die Culturele Apotheek als naam minder goed past. Want ze moesten dat heel erg uitleggen. Het is een hele leuke naam. Maar zijn we deze week.
0: Dus gefeliciteerd met de nieuwe naam.
3: Ja.
0: Nog even, wat raakt jou nou het meest als jij voor een groepje staat en begint met jij hebt een tekst geselecteerd. Gaan jullie dan om de beurt een stukje lezen of lees jij die voor?
3: Nou, ik of een van onze vrijwillige leesbegeleiders, die leest altijd de tekst eerst hardop voor. Heel rustig. En later vragen we ook altijd andere mensen uit de groep om hem nog een keer voor te lezen. Dan hoor je het anders. Ja, wat mij raakt, kan van alles zijn. Het mooie is dat je eigenlijk niet goed weet, weet je, wat een tekst bij iemand teweeg brengt. Dus daardoor kan ik ook een tekst heel vaak lezen en met een groep lezen en toch steeds opnieuw geraakt worden. Omdat mensen, iemand krijgt een herinnering of een associatie. Ik heb van alles meegemaakt. En literatuur werkt ook op verschillende manieren. Ik kan één voorbeeld geven die waarin ik laat zien dat het niet alleen gaat over de inhoud van de tekst. Soms bijvoorbeeld, wij hadden een van onze eerste groepen voor mensen met beginnende dementie. Daar lazen we een tekst. We vragen dus altijd, wil iemand anders de tekst lezen? En dat was een vrouw die samen met haar zoon daar was. Zij kwamen altijd naar die groep. Zij wilde graag voorlezen. En haar zoon die schoot helemaal vol, want hij wist helemaal niet dat zijn moeder nog kon lezen. Hij had haar stem al heel lang niet gehoord. Oh. Waardoor dat, wij nemen de teksten mee, grote letters op papier. Dat gaf haar structuur. Dus zij kon niet zo goed meedoen aan het gesprek. Maar zij kon wel nog voorlezen. En dat, op die manier kan zij ook meedoen. Dus bij ons kan iedereen op zijn eigen manier deelnemen. De een neemt deel door echt mee te doen aan het gesprek. De ander luistert lekker. En weer een ander, die leest graag voor en kan op die manier participeren.
0: Ja,
3: dus
0: wat mooi.
3: Heel laagdrempelig.
0: Prachtig. Nou, we gaan straks aan Hiske vragen hoe dat hier in Den Haag gaat. Akke, dank je wel. Het is nu tijd voor Haagse muziek. Ik heb Jolien klaarstaan met Pretty Girl.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haags artiesten op Den Haag FM. Dit was Jolene met Pretty Girl.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier zit bij mij in de bibliotheek Hiske. Zij werkt ook bij de bibliotheek. En ze is ook, ja, hè, toch?
2: Ja, zeker.
0: In Moerwijk werk jij.
2: Ja.
0: En je bent ook een van de gespreksleiders of aandragers bij het samen... De Samenleesclub.
2: De Samenleesclub.
0: Ja.
2: Nou, ik ben wel zo begonnen. Inmiddels in Moerwijk zijn er twee van mijn collega's... die ook getraind zijn, net zoals de vrijwilligers in het land. Die worden getraind op gesprekstechnieken. En zij voeren die gesprekken in Moerwijk.
0: En hoe pakken jullie dat aan? Want als je daar nou bij bent, dus je denkt... nou, ik ga een keer meedoen met de Samenleesclub.
2: Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, dan wat kan ik dan verwachten? Even een beeld hoe zo'n bijeenkomst eruit ziet.
2: Nou, wat je kan verwachten is dat je warm welkom wordt geheten. Dus we beginnen altijd met een kopje koffie, een kopje chocolademelk... koekje wat gezelligs. En dan zit er een groep mensen. Dat wisselt een beetje tussen, nou, zeggen ze wat, 8 en 12 mensen. Veel vaste mensen, dus het wordt ook echt een hechte groep.
0: Ja.
2: En dan hebben we in één sessie, het duurt ongeveer 1,5 uur... hebben we 3 teksten, korte teksten, kort verhaal, fragment, gedicht. En die daar hangt het thema aan.
0: Oké. Okay. En dat is een gemeenschappelijk thema van de 3 teksten van die dag?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Wat voor soort thema's komen er al voorbij?
2: Oh, dan kan je denken aan alle grote levensthema's, zoals liefde, de lente. Maar ook wat serieuzere thema's, zoals verlies, rouw, verwarring. Allemaal dat soort dingen.
0: Ja. En we hoorden net al eventjes van Akke. Dan leest de persoon die de sessie leidt, die leest eerst de tekst voor.
2: Ja.
0: Wordt die dan gelijk nog een keer gelezen door iemand uit de groep? Of wordt er eerst even...
2: Dan één tekst wordt voorgelezen. En dan tijdens het lezen zie je eigenlijk al dingen gebeuren bij mensen. En dat is mooi om te zien. Want jij wordt geraakt door een woord. Ik word geraakt door een metafoor of een mooi beeld. Of een herinnering die opeens bovenplopt. En aan de hand daarvan ga je voorzichtig dingen uitvragen... van wat roept er bij je op, hè, aan gevoelens of herinneringen.
0: Ja.
2: En daar ontstaan die gesprekken
0: uit.
2: Ja.
0: Ja.
2: En andere mensen haken daarop in. Die denken van dat herken ik ook. En dus eigenlijk vanuit zo'n mooi gedicht of een verhaal... ontstaat een misschien soms nog wel mooier persoonlijk verhaal.
0: Ja, precies. En dan op een gegeven moment moet je zo'n gesprek afronden.
2: Ja.
0: Want dan ga je naar de volgende tekst.
2: Ja, klopt. Maar er is een vrij natuurlijk verloop in dit soort gesprekken. En je bent natuurlijk, de gespreksleiders zijn allemaal getraind. Dus dat is, wordt voorzichtiger met tact gedaan.
0: Is het wel eens voorgekomen dat je maar tot 2 teksten bent gekomen omdat er zoveel... Dat het zoveel stof deed opwaaien, dat het zoveel losmaakte?
2: Ja, dat gebeurt heel af en toe.
0: Ja.
2: Bij wat grotere en zwaardere thema's. En dat is ook prima, want uiteindelijk gaat het om die verbinding tussen de mensen en het gesprek dat ontstaat. En het gaat er niet om van hebben we in zoveel minuten zoveel teksten gelezen.
0: Dat nee. Nee, precies. Het is niet een technisch lezenclubje.
2: Nee, absoluut
0: nee. Wat was, als jij terugdenkt aan de sessies die jij hebt mogen leiden... wat was voor jou de meest bijzondere ervaring?
2: Wat mij eigenlijk een beetje verraste... maar ook wel heel blij maakt... is dat de groepsvorming heel snel gaat. Omdat je ongemerkt...

0: heel veel persoonlijke dingen deelt. Over je jeugd, over je relaties, je familie, je kinderen, van alles. En dat deelt met een clubje die je in eerste instantie helemaal niet kent. Maar daardoor is die groepsvorming heel sterk en heel hecht. En in de eerste groep waar ik dit deed, in Nieuw-Valdijk... Daar was een mevrouw die daar altijd was, die was een tijdje afwezig. En dan gaat opeens die hele groep op zoek van... waar woont ze eigenlijk, wat is er aan de hand? Ja. Er zijn allemaal dingen geregeld met kaartjes, boodschappen, bloemen... om de bezoekjes. Ach. En dat is gewoon heel warm. En ja, dat is misschien alles wat je wil van
1: ja.
0: De groep.
1: Ja, het is eigenlijk de mooiste kant van de mensheid.
0: Zeker, ja.
1: Ja. Ja. Wat mooi. Nou, iedere twee keer per maand is er een samenleesclub in Moerwijk. Is dat de enige bibliotheek waar dat gebeurt?
0: Nee, we hebben vier bibliotheken die het doen. Benoordenhout, Zegboek en Nieuw-Walnek.
1: Oké, ja.
0: En als alle luisteraars nu in Den Haag denken... dit wil ik in mijn eigen bieb.
1: Ja.
0: Vooral iemand aan
1: zijn jasje. Ja. En je kan natuurlijk via de website van Bibliotheek Den Haag... kun je vinden waar het wanneer is en wat voor jou uitkomt.
0: Een hele duidelijke agenda. Je kan zoeken op vestiging of je kan naar alle vestigingen kijken.
1: Ja.
0: En lekker door de stad fietsen om alles mee te maken.
1: Ja, superleuk. Hiske, dank je wel voor de toelichting. En heel veel plezier weer bij de volgende.
0: Dank je wel.

0: Turn the lights off on Just Stay en Jack Staal en John. En daarvoor hoorde je Tom Grennan met Don't Break the Heart.
1: Ga er maar even goed voor zitten. Hier komt een boekentip.
0: Zo is dat. Ja, we hebben natuurlijk één keer per maand de boekentip. En dan krijg je een boekentip van een medewerker van de bibliotheek. Maar ja, eigenlijk zitten de kinderen altijd gewoon op school. Vandaag niet. Vandaag is het Hemelvaartsdag. De scholen zijn dicht. Dus hebben wij een boekentip voor en door een kind. Goedemorgen, Eva.
2: Hallo.
0: Ja, Eva is lekker mee met mama naar het werk. En wil wel een boekentip doen, want jij hebt een serie waar je ongelooflijk fan van bent.
2: Ja, zeker.
0: Het is ook hard werken dat we elke keer moeten zorgen dat je het juiste deel hebt, hè?
2: Ja.
0: En welke serie is dat?
2: Het is Het leven van een loser. Het gaat over een jongen en die heeft een beste vriend. Alleen eigenlijk gaat altijd alles mis.
0: Oké.
2: En ja, zijn moeder die wil eigenlijk altijd allemaal leuke dingen met z'n vieren doen. Alleen hij zit er eigenlijk niet op te wachten. En dan gaat er altijd wel iets mis dat het alsnog niet lukt.
0: Die arme moeder.
2: Ja.
0: Zoals dat ik gisteravond naar de bioscoop wilde, lukte ook niet.
2: Sorry, mam.
0: Het was niet jouw schuld, schat. Maar ik voel met de moeder mee. Maar waarom zit hij daar niet op te wachten dan?
2: Nou, hij wil eigenlijk het liefste de hele dag binnen games spelen.
0: Wat saai.
2: Ja, heel saai. Alleen zijn beste vriend Theo, Theo Thorbeke, die wil eigenlijk altijd naar buiten. Alleen dat is echt zo'n jongen die alles voor zijn vriend doet.
0: Ah.
2: Dus hij heeft het goed voor elkaar. En ja.
0: En hoe heet de loser zelf dan?
2: De loser zelf heet Bram.
0: Bram. Bram en Theo.
2: Bram Botermans.
0: Bram Botermans.
2: Ja.
0: En er zitten ook tekeningetjes in.
2: Zeker.
0: En de loser ziet er dan uit een beetje als een stokpopje.
2: Ja.
0: Laat eens hou eens boeken omhoog.
2: Hij ziet er zo uit. Hij heeft een heel rond hoofd met een paar sprietjes haar. En zijn vriend heeft wel een ovaal hoofd.
0: Oh.
2: Ja, dat is wel grappig.
0: En wat maakt dit boek nou voor jou zo leuk?
2: Nou, het is eigenlijk een soort van dagboek. Dus hij vertelt het, ja, aan zijn dagboek meer, zeg maar. En hij vertelt alles wat er is gebeurd. En dan tussendoor zegt hij, ja, en nu gebeurt dit en dat. En dan vertelt hij ook een ander verhaal wat dan een andere keer is gebeurd. Dus het is eigenlijk niet echt heel strak. Alleen hij vertelt gewoon allemaal verhaaltjes. En dan staat er, oké, nu is het woensdag. En dan vertelt hij weer wat er toen is gebeurd. Dus je hebt dan een stukje tekst en dan weer een plaatje die erbij past. Dus het is gewoon heel leuk om te lezen.
0: Ja, jij verslindt die boeken echt.
2: Ja.
0: Alleen de truc is om ze dus op volgorde te lezen, want dat wil jij. En je hebt 10 al uit, die heb je in handen.
2: Ja, zeker.
0: En je hebt 11 gereserveerd.
2: Ja.
0: Ja, maar heel veel kinderen lezen dit.
2: Heel veel kinderen. Je moet ze echt reserveren en dan pas 3 weken later kan je ze soms wel krijgen.
0: Ja.
2: Het duurt
0: ja.
2: Altijd zo lang.
0: Want wij hebben ook best wel wat boeken thuis liggen. Maar je wacht nog steeds op dat deel 11.
2: Ja, dus er zijn 19 delen. En ik heb deel 10 al gelezen. Alleen dan hebben we nu bijna alle delen al, behalve deel 11.
0: Ja.
2: Dus daar zitten we op te wachten. Dan kan ik doorlezen.
0: Ja, nou, dit is de hoop dat je deze mag lenen. En dan snel terugbrengen voor de kinderen die dus ook die reeks aan het lezen zijn. Wat moet er nou gaan gebeuren als boek 19 uit is?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Want eigenlijk is het altijd, eerst vond ik lezen eigenlijk niet zo heel leuk. Alleen, ik ben altijd wel heel erg, het is altijd heel moeilijk om een boek uit te kiezen. Want het is echt, alleen deze reeks vind ik tot nu toe echt leuk om te lezen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik weet niet.
0: Dus we moeten meer kinderboekentips hebben.
2: Ja, zeker.
0: Nou, gelukkig hebben we nog 9 delen te lezen. Jij?
2: Ja, gelukkig.
0: En heel veel plezier daarmee.
2: Dankjewel.
0: Dit is Teta. Tattoo. Tattoo. T-A-T-U. All the things she said. Tattoo.

0: All the Things She Said. Ik houd daar gewoon bij de titel en niet bij de artiest. Ik weet het gewoon niet hoe ik het moet uitspreken. Ik doe nog één poging. T-A-T-U. Hey, dat klonk best goed.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Victor.
0: Goedemorgen, Victor.
2: Dag Jess, goedemorgen.
0: Wat fijn je weer te spreken.
2: Ja, eens gelijk. Het is werkelijk... Ik ben vrij vandaag en ik heb nou eens lekker even de tijd. Hè. Normaal ben ik in mijn winkel en dan moet ik achter zitten, de deur op slot. Maar ik vind het altijd leuk om dit te doen. Dus.
0: Ja, en vandaag is de winkel dus dicht. Dus je zit gewoon al de hele ochtend naar Den Haag FM te luisteren, zeker?
2: Absoluut. Dus ja, dat is werkelijk fantastisch. We hebben onze hakken aan, we zijn aan het dansen op de vloer.
0: Hakken aan ook. Ik hoop dat je een benedenhuis hebt, anders hebben de onderburen hoofdpijn.
2: Wij hebben het benedenhuis, zeker weten.
0: Kijk, dat scheelt.
2: Hey, even één ding voordat we beginnen met de bankkijkers.
0: Ja.
2: Had ik wel in stand, die kleine van jou.
0: Ja, dat is een kind van de moeder, hè?
2: Absoluut, maar heerlijk, duidelijk en een goede stem. En het is fantastisch en die moet je erin houden, hoor.
0: Ja, meestal moet ze naar school als ik aan het werken ben. Maar als ze er is, wil ik er altijd graag even op zender hebben.
2: Ja, ik ga kinderboeken lezen.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Leven van een loser. Maar wel bij deel 1 beginnen, hè?
2: Dat is geweldig, ja.
0: Wat heb jij allemaal gekeken wat je voor ons als tip hebt?
2: Nou ja, ik heb een paar tips hoor. De kastanjemanden, heb jij één gezien? Op Netflix, kastanjemanden.
0: Ja, ik heb het wel. Nee, ik heb het niet gezien volgens mij.
2: Ach ja, nou ja, ik heb als tip aan een vriend van me, Erik Kuilaars, gegeven. Kijk eens naar 1 en die zit nou ook naar 2 te kijken. Want dat is een goede serie hoor.
0: Ja, maar is zeker weer allemaal heel eng. Mensen doodgaan en zo.
2: Nou, er wordt onderzoek gedaan door allerlei politie in Denemarken. Waar ik erg aan moet wennen is dat de heutekneutekneck, de breut, het taaltje.
0: Ja.
2: Maar daar moet je even doorheen luisteren. Want die serie, het is werkelijk heel erg goed geacteerd. Het is ontzettend spannend. Wij zaten op het puntje van onze bank. Maar ik heb zo'n bank die je er kan uitklappen, weet je wel.
0: Dus op de grond. Ja, ik snap het.
2: Maar het is eigenlijk... Net zo goed als dat waar ik je wel eens eerder over gezegd heb. Dat Totenvrouw, weet je wel, die Duitse serie. Ik zeg, joh, dat moet gewoon iedereen zien. Dit is net zo spannend. Dit noem ik voortaan de tip van Vic. Kastanjemanden 1 en 2.
0: Oké. En is het 2 een open einde dat er weer een 3 komt, of is het dan klaar?
2: Ja, het kunnen verschillende verhalen zijn, maar dat moet je zelf invullen. Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Oké.
2: Dan had ik, Man on Fire.
0: Man on Fire.
2: Dat Man on Fire, Man in eenvoud, met een aardje. Dus, maar dat wordt door Netflix gehyped met op 80 landen, 10 weken nummer 1. Nou, ik vond het een mwah, weet je wel.
0: Maar die is dus niet heel nieuw, toch?
2: Nee, ik, Man on Fire is ook een titel van...
0: Denzel Washington.
2: Ja, maar dit is dan een film van een... Hij lijkt, daarom hadden we hem ook aangezet, hij lijkt een beetje op Idris Elba, weet je wel?
0: Oh ja.
2: Nou, we zullen maar kijken. Nou, het speelt zich af in Brazilië, het is hartstikke mooi, maar ik vond het ook wel een beetje over de top als zo'n amateur dan een vliegtuig kaapt en het op de snelweg laat landen en 10 man om zich heen doodschiet en zelf natuurlijk weer onder een auto ligt en niet geschoten wordt. Maar we hebben het wel helemaal uitgekeken. Het was voor zo even een dinsdagavondje helemaal prima.
0: Oh ja. Ik zie nu in ieder geval de 3 hoofdrolspelers. Een jonger meisje, een zwarte man en een witte man.
2: Ja, die zwarte man die lijkt een beetje op Idris Elba, hè?
0: Ja, hij is wel knapper.
2: Ja, daar heb ik geen verstand van.
0: Jawel, Idris heeft wel een iconische kop. Maar deze man is wel meer modelachtig knap.
2: Ja, oké. Okay. Nou, oké, prima. Joh, we hebben dan afgekeken. Legends.
0: Legends, ja.
2: Ja, dat is een Britse serie. Nu, als je die aantikt, dan dat vonden we eigenlijk allebei hier op de bank hartstikke goed. We hebben gisteren de laatste delen af zitten kijken. Weet je hoe laat ik naar bed ging?
0: Nou, heel laat zeker.
2: Ja, 14:15.
0: Jeetje, onverantwoord.
2: Ja, we konden hem niet uitzetten, joh.
0: Nee, ik snap het. Ja, dat heb je dan soms. Maar het was het einde een beetje zoals hard verwacht? Of in ieder geval bevredigend?
2: Nou, zeker niet zoals verwacht. Het gaat over mensen die undercover bij de belastingdienst gaan werken en die de heroïne dan in dit geval in Engeland willen onderscheppen. En dat is een heel spannend verhaal. Jesse speelt zich af in Londen, Liverpool, Schotland, Glasgow, Pakistan, op volle zee. Er zijn locaties bij en er wordt echt gewoon goed geacteerd. En daar kijk ik altijd naar.
0: Ja.
2: Ik vond het Legend is echt nummer 2 tip van Vic.
0: Ja, nou die ga ik meenemen dan. Die tip.
2: Verder zat ik weer eens te zoeken of er een nieuwe Harlan Coben is. Nou, ja, we hebben ze allemaal gezien. Die vind ik altijd wel goed. Het is weer iemand vermist en dan gaan ze zoeken. Maar
0: ja, maar ik kan niet altijd daartegen, tegen vermistheid. Want ja. Er worden altijd zoveel tv-series en films gemaakt over mensen die vermist zijn. En vaak kinderen. En dan, dat trek ik zo slecht.
2: Ja, ik ben het met je eens, joh. En dan komt Steven Seagal en die slaat iedereen in elkaar.
0: Nou, dat vind ik dan wel heel lekker. Iedereen mag gewoon in elkaar slaan.
2: Die vindt al dat vermiste meisje weer. En dan moeten ze weer vluchten in een taxi door de zee. Ik heb het allemaal leuk wel gezien. Maar ik vind die Harlan Coben, dat zijn dan toch wel, daar zitten wel goede acteurs altijd bij. Dus vandaar dat ik het er altijd wel graag naar kijk. En ik heb van de week dan toch maar weer, ik ga het nog een keer zeggen, Jessica Mendels.
0: Ja.
2: Ik heb toch maar weer eens een keer naar My Octopus T-shirt gekeken.
0: Oh ja.
2: Dat is verplichte kost voor iedereen. Want ik moet nog een hele lange maand wachten op de WK voetbal.
0: Ja.
2: In het grootste anti-voetballand ter wereld. Amerika, want daar is voetbal, soccer is daar op de 10e plaats of zo. Onderzoek heeft uitgewezen dat 90% van de Amerikanen gewoon niet weten wat buitenspel is. Nou, wat doet ons voetbal dan in dat land?
0: Ja, I don't know.
2: Ik kan er zo boos op worden, weet je wel.
0: Snap ik.
2: Ja.
0: Ik heb even ook nog Harlan Coben gegoogeld. Dat is wel ook. Hoe heet die vrouw nou ook weer? Die altijd die bijzondere rollen speelt ook. Met die regisseur is ze getrouwd. Die speelt daarin. Ja. Ze zijn wel goede acteurs ook, inderdaad.
2: Ja, dat zijn echt goede acteurs. En daar kijk ik altijd naar. Ik heb er altijd een hekel aan als ze door zevende auto's en zelf nooit geraakt worden. En dan krijgen ze een injectie en dan gaan ze gillen. Au, au, au. Ik vind dat niks. Er moet gewoon goed geacteerd worden. Dat vind ik leuk. Ja. Anders zet ik hem gewoon uit.
0: Nou, gelijk heb je. En die macht heb je ook, hè?
2: Macht. Ja, ik heb een duim, jongen. Mijn rechterduim is veel groter dan mijn linkerduim. Dat is van de seppen, hè?
0: Ja, dat zegt, er zit een knop op de tv.
2: die helpt je zo uit je puree.
0: Precies. Victor, heel erg bedankt weer voor al je tips. Superleuk. Ja. Ik heb weer wat aan mijn lijstje toe te voegen. En ik spreek jou over een paar weken weer.
2: Ja, ik ga weer in de agenda kijken. Het is keurig dat ik die heb gehad. Fantastisch. Hey, veel plezier nog.
0: Dank je wel. Fijne hemelvaart.
2: Jij ook.
0: Doeg!
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Davina Michel met Still Champagne. En dan hebben we nog één tijd voor één nummertje. En Eva, jij wil graag een liedje aanvragen.
1: Ja, graag.
0: Welk liedje is dat?
1: Lush Life.
0: En waarom vind je die zo leuk?
1: Nou, er is dus een heel leuk dansje op.
0: Ja?
1: Die ken ik heel goed. Dus,
0: die gaan we doen.
1: Ja, ik vind het een heel vrolijk, leuk liedje.
0: Nou, dan gaan we die doen. Ik zeg jou een hele fijne hemelvaartsdag. Niet de hemelvaart. En heel graag weer tot morgen. Kom dansen dan.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Altijd op de hoogte met Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh, treurigheid.
3: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik kan het achter organiseren.
1: Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.
4: Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: advies in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar...

0: voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
1: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

artist. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Zin in een gezellig avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 92.0 FM.
1: You are tuned into the Art Corner.
2: Yes, yes. Luister naar de Art Corner. Tweede en vierde donderdag van de maand. Van 10 tot 12.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

reach for myself and grow.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

They say no UFO. Why is no hip hop?

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.